0: was ever high.
1: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn, hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie...

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Mm. Je moet dat begrijpen. Of
0: video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat helemaal grijpen. Of
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van het NOS Journaal. Good morning.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Meneers, muziek van Bilal Wahib. Dit is Trofee.

rennen. En dan vooral zonder dat je je schuldig voelt, weet je wel. En ik merk heel erg hoe ouder ik word, misschien heb je dat ook, hoe makkelijker ik word om gewoon nee te zeggen, snap je? Ken je die dat mensen zeggen van, Chris, heb je zin om te chillen vanavond? Nee. Ik ben op rust. Chris, heb je tijd om? Nee. Niet omdat ik mensen niet wil helpen of mensen niet wil zien.

0: Yannick's ochtendshow.
1: Een hele goede morgen, Chrissy, door je speakers. En we hebben het over self-care. Wat doe jij aan self-care? De meeste mensen denken altijd van ja, als ik een massage neem of een maskertje opzet, dan is dat ook self-care. Dat klopt inderdaad. Maar het kan hem ook zitten in hele kleine dingen. Dat je zelf iets meer slaap gunt. Of je denkt, weet je, ik ga 3-4 keer per week naar de sportschool. Dat is echt mijn me-time.

merkte vorig jaar dat ik eigenlijk nooit alleen deed wat ik leuk vond. Als niemand meekomt naar een restaurant of film, ging ik ook niet. Op een gegeven moment wilde ik heel graag naar een voorstelling en iedereen haakte af. Ik ben toch gegaan, vooraf alleen gegeten en ik had serieus een topavond. Sindsdien plan ik iedere maand bewust zo'n solo dag. Daar knap ik echt van op. En I really love that view of Nan. I really love that. Sterker nog, ik zit al een aantal jaar in die solo trip, solo dingen vibe, zeg maar. En ik vind het fantastisch. Ik gun het iedereen om gewoon cool te zijn met jezelf. Om iets te doen zonder andere mensen erbij. Geloof me, het is echt een aanrader om te doen. Dus I love that for you, Afnan. Irem die schrijft, ik laat iedere 3 weken mijn nagels doen. En mensen noemen dat altijd luxe, maar voor mij is het echt een momentje geworden. Ik heb 2 kinderen, ik werk daarnaast en thuis is er altijd wel iemand die mama roept. Dat uurtje zit ik gewoon alleen met een koffietje terwijl iemand anders...

0: voor jezelf, hè. Selfcare is ook belangrijk. Tuurlijk moet je zorgen voor je kleintjes, maar ook voor jezelf. En dat doet Shahid ook. Hij is gaan boksen nadat de relatie van 6 jaar uitging. Puur omdat een vriend zei, je moet je huis uitkomen, want hij zat alleen maar binnen. En eerste training vond hij verschrikkelijk, want hij had nul conditie. Maar hij merkte onderweg naar huis dat hij voor het eerst de hele dag niet aan zijn ex dacht. En nu traint hij dus 3 keer per week. En vooral als hij een slechte dag heeft, weet hij dat hij daar moet zijn. Kijk, dat vind ik fantastisch om te horen. Ik vraag het ook even aan Evie. Good morning.
1: Good morning, Chris.
0: Goedemorgen, Evie. Hey, wat doe jij aan selfcare eigenlijk?
1: Ja, als ik een hele zadellange dag heb gehad ofzo, ik heb het hele huis schoongemaakt, dan neem ik een ijsje en dan is mijn hele dag weer beter.
0: Weet ik ook zo mooi vind hieraan. Het is eigenlijk een relatief goedkope oplossing voor jou. Je hoeft niet naar de sauna toe te gaan, je hoeft niet naar een film te gaan. Nee, je zit op de bank met een ijsje en you're all good.
1: Inderdaad. En dan hopen dat de kleine het niet onderbreekt, dat ik echt mijn momentje heb. Maar dat ijsje op de bank, dat is gewoon, ja, toppend eigenlijk.
0: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, hè, Evi. Wat voor ijsje moet het dan zijn? Is het een waterijsje? Is het een Magnum-achtig ijsje?
1: Ja, mijn favorieten zijn wel, zeg maar, cornetto's. Dus het liefst een cornetto. Mm. Maar kijk, nou, het is zeg maar zo'n Albert Heijn versie van de Magnum. Daar ben ik altijd wel blij, zoals maar een ijsje is.
0: Ja, ja, ja. Maar je vertelt ook, je hebt zelf ook een kleine of misschien wel meerdere kinderen?
1: Nee, eentje. Ik heb een dochtertje van 6 maanden.
0: Okay. Oeh, 6 maanden? Evie, je bent nieuw in de game.
1: Ja, fresh
0: in the game. Maar als we het hebben over selfcare, dan moet ik het echt wel aan jou vragen van, hoe is dat nu je een kleine hebt?
1: Hey, selfcare, out of the window.
0: Ja?
1: Selfcare.
0: Ja?
1: Ja, ja, want dat is het gewoon met een baby. Die eerste 2 jaar heb ik gehoord, dat is gewoon echt kropen en gewoon baggeren. Ballen tot aan onder je knieën. Maar ja, dan lacht ze en dan denk je toch, ah, voor jou heb ik het ook maar.
0: Ja. Heb je het onderschat of overschat, het moeder zijn?
1: Ja, onderschat. Sowieso.
0: Ja, waar zit het hem in?
1: Ja, je weet wel dat er heel veel op jouw schouders gaat rusten. Maar dat er zoveel op jouw schouders gaat rusten, dat kan je niet voorstellen.
0: Nee. Nee, dat kan me voorstellen. En dan ook wat je voornamelijk zegt is, het kan af en toe zwaar zijn. Maar als je dan ineens het kopje van je kleine ziet, denk je, ja, it's all worth it. Toch?
1: Ja, yeah, it's all worth it.
0: It's all worth it. En gewoon vaker ijsjes nemen, dan ben je ook gewoon goed.
1: Precies, jij snapt
0: het. Snap je? Evie, dankjewel en geniet van je dag.
1: Ja,

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het begrijpen. Video's
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Good morning, zometeen Walid, Ronnie Flex en Noor met een gaatje en ook Our Star komt voorbij. Hier is het allerlaatste nieuws, 6:30 ochtend van het NOS-journaal.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
5: Chris. Walid, Ronnie Flex en Noor hoor je zo meteen naar Our Star, maar Tornado.
3: Your

0: je hebt van die samenwerkingen waarvan je niet dacht dat je ze nodig zou hebben. En één daarvan is dus Snoer Olly en Jairzinho met hun track Stelt Niks Voor. En kijk, die titel die klopt niet helemaal met wat ik van Snoer vind. Ik heb hem vaker hier ook in de studio gehad. Het is een hele goede guy, hele slimme guy bijvoorbeeld. Hij koopt huizen, hij flipt ze zelf alsof er niets is. En dus hij is niet vies van hard werken, zeg maar. En dat wordt dus ook beloond, want er zijn ook grote namen in de scene. Zoals een Jairzinho, die hem checken voor deze tune.
1: Jairzinho is gewoon een big fish. Dat is gewoon een man waar ik altijd naar heb opgekeken.
2: 100.
1: Weet heel goed hoe hij zijn stem moet gebruiken. En ik was met hem in de studio en hij zei gewoon van bro, je kan goed zingen, je hebt een fijne stem. Ik wil gewoon een keer met jou een tune maken. Laat even die ni-ni-ni, laten we gewoon zingen, zeg maar. Laten we gewoon kijken wat je daarmee kan bereiken.
2: Ja.
1: En hij is een stuk ouder, hij is wat volwassener, hij zit al langer in de game. En ik denk gewoon van, joh, op het moment dat zo iemand dat tegen je zegt, ja, het minste wat je kan doen is gewoon respecteren en dan luisteren naar wat diegene zegt.
3: Dit is Slew. Je gaat nu luisteren naar mijn tune, Stelt Niks Voor, samen met Jairzinho hier.

0: Laurent Bresco Blow hier op Phonix. En weet jij wie de meest geluisterde artiest is vanuit de gevangenis? Chris. Zou je misschien niet verbazen, maar er wordt heel veel hip-hop geluisterd in de Jilla. Mega populair is het daar. Ja, en dan kan deze artiest niet ontbreken volgens Brim Voradi.
1: Ook wel de meest beluisterde artiest is in de gevangenis. Dus de enige artiest waar we heel veel aanvragen krijgen om fysieke cd's te drukken voor in de gevangenis. Dus ik denk dat ze vooral heel veel hoop en kracht uit zijn songs halen.
2: Ik heb heel veel jongens die me vanuit de gevangenis hebben bedankt. En hun tijd echt hebben doorgebracht met veel cd's en veel muziek van mij. Ik wil dat nog wel altijd lessen blijven geven vanuit mijn muziek. En jongens misschien een beetje de juiste richting opsturen. Dus dat zal altijd wel een drive blijven.
0: Dus voor allemaal boys in de Jilla. Je hoort nu samen met Frenna. Lijpen dus Londen door je speakers. Tijdens de Phonix ochtendshow.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunixAds.nl. Your city, your sound.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation.

0: kijken en heel hard aha roepen. Na met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: medo.
1: Livre Vilverken.nl.
2: Zometeen muziek voor jou, Silvio, Young Felix, Toxic en ook Shakira en Burna Boy met Die Die. En spelen we natuurlijk ook weer 5 voor Fernando. En ik heb een kwalificatievraag voor je. En Real Ones weten dit antwoord. Real Ones weten dit echt. Wat is de echte voornaam van Ronnie Flex?

0: Zeeuwendaal staat inmiddels op zeker 162. Een plotselinge golf van water, modder en stenen heeft complete dorpen weggevaagd. De ramp is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Die zou op gang zijn gekomen toen een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken, zegt correspondent Davy Boerema.
1: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken.
0: Het nieuws van de stortvloed komt hard aan bij Nepalezen in Nederland, zoals Shashi.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de tienduizenden kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
0: Meerdere landen hebben hulp aangeboden aan Nepal en Tibet. In Winterswijk in Gelderland heeft een grote brand een bedrijfspand deels in de as gelegd. Die brand begon gisteravond om 11 uur. De brandweer schaalde flink op. Er werden ook blusvoertuigen ingezet uit Duitsland. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. En premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Normaal doen kabinetten zoiets op universiteiten, maar Jette was gisteren op een hogeschool, de HAN.
3: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
0: Niet iedereen was blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de WW-uitkering. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien en vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.

0: ochtendshow met Chris.
1: En inmiddels ook aangeschoven is iShower. Good morning.
2: Good morning.
1: Ik wil het hebben over als je elke ochtend een good morning appje krijgt. Of na 3 dates dat iemand je vertelt dat je

0: Ja, want er is dus een studie uitgekomen. Er zijn 336 jonge mensen zijn ondervraagd over relatieervaring. En hoe meer gaslighting zij in relaties meemaakten, hoe lager hun mentale welzijn en psychologische veerkracht gemiddeld waren en zo. En ik vind dat wel ernstig om te horen.
1: Is het ook? Want eigenlijk wordt er ook gewoon op psychologisch gebied met je hersenen gespeeld.
0: Mm-hmm. Heb jij in je omgeving of misschien bij jou zelf wel eens lovebombing meegemaakt?
1: Ja, in mijn omgeving, bij mezelf, over gelezen. En het is soms moeilijk te herkennen. Want iemand kan ook gewoon oprecht heel enthousiast zijn omdat het de beginfase is. Maar toch zijn er wel een paar markers waarvan je weet van oké, dit is gewoon lovebombing.
0: Oké, maar wat zijn die markers dan?
1: Bijvoorbeeld te snel willen gaan. In een hele korte tijd al een emotionele band willen creëren terwijl je elkaar helemaal niet goed kent.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Over toekomst praten op korte termijn. Te veel grote cadeaus en gebaren die je eigenlijk in het begin ook nog niet, ja.
0: Maar het is lastig toch, want je denkt dan gauw van oké, we zijn net een beetje samen, je hebt een beetje die puppy love. Dan komt het niet over als lovebombing, toch? Of kan je dat toch echt wel herkennen dan?
1: Je kan het toch wel herkennen. Ik denk het beste wat je kunt doen om jezelf soort van te beschermen daartegen is gewoon tijd. Veel tijd creëren. Kijk of iemand die de tempo gaat respecteren wat jij aangeeft. Of dat iemand over je grenzen heen wil blijven gaan. Dat zijn echt goede markers.
0: Maar ook gewoon inderdaad neem de tijd. Het hoeft niet zo snel. Maar oké, dus stel die beginfase dan een beetje voorbij. Je wordt echt gelovebombed. Hoe kan dat zich vervolgens uiten dan?
1: Nou, op een gegeven moment kan het gewoon emotionele schade aanrichten. Omdat iemand zo snel een emotionele band met jou wilt vormen. Kan diegene je ook guilt-trippen. Of, oh ja, maar als je echt van me houdt, dan had je dit gedaan. Of dan, een beetje, dan word je gewoon echt zo erg gemanipuleerd.
0: Messed up.
1: Ja, dus dat is eigenlijk, kan het wel enge gevolgen hebben.
0: Maar een beetje misschien een lastige vraag, maar wat doe je er tegen? Snap je? Want het is voor ons heel makkelijk om te zeggen van oh, dit zijn de red flags en die moet je herkennen. En dan weet je dat je gelovebombed wordt. Maar als je er middenin zit, wat moet je doen?
1: Het is moeilijk te herkennen. Kijk, je moet gewoon wat ik altijd heb gedaan en geleerd is gewoon een soort dagboek bijhouden.
0: Mm.
1: Hoe vaak probeert iemand over mijn grens heen te gaan? Hoe probeert iemand me te manipuleren of guilt-trippen? En als je dat een soort van voor jezelf bijhoudt, word ik gedisrespect. Dan weet je gewoon van één waarschuwing, heel misschien tweede, en then just walk away.
0: En luister naar je omgeving. Want denk vaak, je omgeving ook heeft al wel de signalen door voordat jij dat hebt, toch?
1: Ook dat, ja.
0: En ik moet oprecht wat jij zegt, ik vind dat een hele goeie. Dat je het gewoon op moet schrijven.
1: Ja.
0: Ook al kan je het zelf niet meteen herkennen, maar op het moment dat je het zeg maar ziet voor je neus.
1: Want je vergeet het soms. Of je gaat het goed praten voor jezelf. Mm-hmm. Maar als je het opschrijft en je leest het terug. En je krijgt dan ook weer het gevoel terug wat je toen erbij had. Dan is het gewoon duidelijk.
0: Take notes. Take notes.
2: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: And with that being said, zometeen gaan we 5 voor Fernando spelen. Kan je ons binnen 30 seconden 5 woorden laten raden. Dan is het jouw tijd om te shinen. En Aisha, je hebt de kwalificatievraag, hè?
1: Ja, die heb ik. En die vraag is, wat is de echte voornaam van Ronnie Flex?
0: Ik ga je vertellen, als je dit niet weet als Phonics-fan, vind ik het schandalig.
1: Echt, hè?
0: Jij weet het toch, Aisha?
1: Ja, kom op.
0: Kom op. Oké, laat het weten in de NPO-luisterapp. Wat is de echte voornaam van Ronnie Flex?

0: all my ladies, Ronnie Flex, Arie Sumsky, Caro en Scarface.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En ook I'm Aisha is in the building. Ben je ready, Aisha?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Je bent ready. 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd. Lukt dat jou? Dan ben je misschien wel de weekwinnaar en win je een Fernando-mok. En in mijn team zit Michel. Good morning.
3: Yes, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je komt met energy. Daar hou ik van. Aisha, wie is jouw team?
2: Wat, sorry?
0: Wie zit bij jouw team?
2: Ik zit met Navajo. Is het Navajo?
3: Ja, Navajo inderdaad. Ja,
2: mooie naam.
0: Goedemorgen. Boys, zijn we een beetje ready? Zijn we ook scherp?
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay, zo wil ik het horen. Oké, okay, wat is dan de echte voornaam van Ronnie Flex?
3: Ronel.
0: Tuurlijk is dat Ronel. Oké, okay, we gaan beginnen met Navajo, dus jouw team. Ai, meisje, ready?
2: Ja, let's go.
3: Oké, dit smeer je op je lippen tegen droge lippen.
2: Labello. Lipgloss.
3: Oké, okay, het is zeg maar een fiets, maar dan gemotoriseerd.
2: Fatbike.
3: Je hebt daar rijbewijs voor nodig.
2: Scooter.
3: Yes, oké, okay, het is een klein insect wat honing maakt.
2: Een bij.
3: Yes, oké, okay, een kleine pannenkoek.
2: Een flens. Poffertje.
3: Nee, en ja, yes. Oké, okay, iets wat op het dak ligt en dat maakt energie. Oeh,
0: tijd is voorbij, tijd is voorbij.
2: Wist het wel.
0: En jullie gingen te snel, man. Jullie gingen te snel.
2: We zitten gewoon goed op één lijn, Navajo.
0: Oké, luister, ja, Michel. Michel, stel me niet teleur alsjeblieft, hè.
3: Nee, je moet goed.
0: Zo snel doorheen gaan als je niet weet hoe passen. We gaan meteen door, Michel.
2: No pressure.
0: De pressure is hoog niet, man. Want ik wil niet verliezen, toch wel, meisje. 3, 2, 1, go!
3: Oké, als je op je bed ligt, dan lig je op een...
0: matras.
3: Yes. Een tas met blokjes. Welk merk?
0: Met blokjes? Gucci, Chanel, Louis Vuitton?
3: Nee. Ja. Als je 6 mee gooit, ben je goed bezig.
0: Als je 6 gooit, ben je goed bezig? Is het een dobbelsteen?
3: Ja. En dan heb je in Amsterdam allemaal water, dat noem je...
0: Ah! Ik haat die klok, wist je dat?
2: Ja.
0: Ik haat die klok, want ik voel hem al een beetje aankomen. Noah, de producer, kijkt me aan. Ja, de winst gaat toch naar Ai Maisha en Navajo. Ja. Het is 5 voor Fernando.
2: 5.
0: Het is 5 voor Fernando.
2: What?
0: Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha. Ik vind het toch een beetje jammer, ik zeg heel eerlijk.
2: Hoezo?
0: Ja, ik kan niet goed tegen mijn verlies.
2: Ja, fire.
0: Michel, thanks in ieder geval voor het meespelen, man.
3: Yes, geen probleem, en volgende keer doe ik gewoon weer mee.
0: Snap je? De aanhouder wint. En Navajo, spreek jou morgen weer.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet dat hebben begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Een hele goede morgen. Zometeen muziek van Jonna Fraser en Sharek. We're all gonna make it. Eerst het allerlaatste nieuws. 7:30 van NOS op 3. Good morning.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer doden na de ramp gisteren in Nepal en Tibet. Het dodental staat inmiddels op zeker 162. Een plotselinge golf van water, modder en stenen heeft complete dorpen weggevaagd. De ramp is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Die zou op gang zijn gekomen toen een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken, zegt correspondent Davy Boerema.
7: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken.
6: Het nieuws van de stortvloed komt hard aan bij Nepalezen in Nederland, zoals Shashi.
8: Vreselijk voor ons, ook vanuit de tienduizenden kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
6: Meerdere landen hebben hulp aangeboden aan Nepal en Tibet. In Winterswijk in Gelderland heeft een grote brand een bedrijfspand deels in de as gelegd. Die brand begon gisteravond om 11 uur. De brandweer schaalde flink op. Er werden ook blusvoertuigen ingezet uit Duitsland. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. En premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Normaal doen kabinetten zoiets op universiteiten, maar Jette was gisteren op een hogeschool, de HAN.
9: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
6: Niet iedereen was blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de WW-uitkering. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien en vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.
5: Met muziek van Henky T en KM, dit is R&B Shit.

0: Jonna Fraser, Shrek, We're All Gonna Make It.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: En sommige films kijk je voor het verhaal. Andere vooral om te zien hoeveel schade één hoofdrolspeler in 1,5 uur kan aanrichten, hè Aisha?
2: Klopt, maar dan is de vraag, is de nieuwste van acteur Jason Statham er eentje waarvoor je echt naar de bios moet? Of heb je dit kunstje inmiddels zo vaak gezien dat je denkt van, ik kijk wel thuis.
0: We get it. Ja, dat gaan we even vragen aan filmexpert Robert Blokland, want die heeft hem al gecheckt. Good morning, Robert.
3: Goedemorgen, vrienden. Alles goed?
0: Heel lekker. Hoe is het met jou?
3: Ja hoor, uitstekend. Ja, kijk, zeker. Ik ben er beter aan toe dan Jason Statham aan het einde van deze film.
0: En je komt rauw op ons, Robert. Vertel, waar gaat Moetini over?
3: Nou ja, Jason Statham heeft de afgelopen 20 jaar een soort carrière gemaakt eigenlijk uit alle films waarin hij een soort eenmansleger is, waarin hij een groot onrecht ongedaan moet maken of iemand moet wreken. En dit keer in Mutiny is het ook zo. Hij is natuurlijk een oud geheim agent uit het leger die vroeger geheime klussen oploste. Nu is hij bewaker bij een of andere rederij in Azië. En zijn baas wordt vermoord. Hij wordt verdacht. En hij gaat op zoek naar de moordenaars. En dan komt hij terecht op een enorm vrachtschip waar hij undercover gaat als manninglid. De kapitein blijkt er iets mee te maken te hebben. En dan is er ook nog een hele container met illegalen die die kapitein wil doorverkopen als slaven. En dan gaat Jason Statham het hele schip uitmoorden. Dat is eigenlijk het hele idee van de film eigenlijk.
2: Ah, dat klinkt heel spannend. Maar Robert.
3: Dat is niet het goede woord. Kijk, de fans van Jason Statham weten wat ze krijgen. Namelijk een acteur die goed is in vechten. Die met allerlei attributen allemaal bad guys uitschakelt. Met kettingsloten en messen. Ja. En bijlen en trekhaken.
2: Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van wat maakt Jason Statham nou zo geschikt voor dit soort actiefilms?
3: Nou ja, hij lijkt heel erg op Bruce Willis. Bruce Willis was het met Die Hard natuurlijk de prototype schurk. Ja. Die als eenmansleger te werk ging. Dat is 40 jaar geleden die film. En Jason Statham heeft gewoon die likability factor. Hij wordt wel wat ouder hoor. Hij is 59. Dat is geen leeftijd waarop je mannen nu bij het grof vel zet. Maar je merkt wel dat hij toch minder vecht dan 15 jaar geleden bij Crank en The Transporter. Dus hij gaat wel selectief zijn in zijn actiescènes.
0: Waar ik nou benieuwd naar ben, hè, Robert. Je hebt de film toch helemaal gezien zonder al te veel te spoilen. Wat is dan echt de spannendste scène geweest?
3: Ik denk toch wel de grote slotscène. De film bouwt echt wel op, zeg maar. Het eerste half uur denk je van, jeetje, wat proberen ze een hoop verhaal in te pompen. En in de laatste scène worden echt alle bad guys. Dan komt er nog een hele boot, zeg maar, met extra mercenaries. En dan gaat hij echt helemaal los. Het is ook een vrij bloederige film. De actiefilms zijn de laatste jaren steeds bloedelozer geworden. Dat ze 13 plus waren. Dat er ook, zeg maar, jongeren heen mochten. Nou, Mutiny gaat echt full throttle. Dus het bloed gupt over het doek. Daar moet je wel tegen kunnen, zeg maar. Mm-hmm. Dus de grote slotscène levert wel. Maar is het nou een film die de wereldgeschiedenis gaat veranderen en die we over 20 jaar nog herinneren als een meesterwerk? Nee, dat zeker niet. Dus het is echt een hapslik wegfilm voor de fans. Maar ik heb hem gezien in een volle zaal. En alle fans gingen erin mee. Dus er is wel een markt voor deze Jason Statham en dit soort films die hij maakt.
2: En tot slot dan de vraag. Welk cijfer zou jij de film geven?
3: Nou, ik denk weer een 7. Het is echt allemaal zeventjes deze weken. Omdat de twee grote films die alles opslokken, Spider-Man en The Odyssey, trekken nog steeds volle zalen. Dus er komen echt alleen maar gemiddelde films uit verder, die dan een klein beetje in een ander segment zitten. Maar het is weer een 7, ja.
0: Beetje lullig om te zeggen, maar is deze film dan niet een beetje B-garnituur, Robert? Even eerlijk.
3: Ja, het is een beetje B-garnituur,
0: toch?
3: Dat klopt. Inderdaad.
0: Het is gewoon wat je zegt, hap zo slik weg. En ook prima af en toe. Maar dan ook wel de eerlijke vraag. Moet je hem in de bios bekijken? Of zeg je nou voor een paar weken paté thuis? Dat zou ook wel prima zijn.
3: Is ook prima. Ben ik heel eerlijk. Okay. Ja, zeker.
0: Okay. Thanks, Robert, voor checken.
3: Als je nog een half uur hebt en denkt van het is heel heet buiten, dan kan je er best heen.
0: Ja, okay, dat snap ik. En je hebt een abonnement, denk je, joh, wat kan het kwaad, toch?
3: Ja, dat is een beetje conclusie inderdaad. Okay. Ja.
0: Hey, Robert, dankjewel.
3: Is goed, graag gedaan, tot volgende week.

We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: Show.
1: En elke ochtend nemen we je mee in een morning jam. Dat kan een tune zijn die je misschien nog niet kent. Of een tune van back in the days. En ik vroeg aan Aisha net van... Aisha, heb je geen morning jam of zo waarmee je de Phonics fan blij kunnen maken? En ze begon te staan, te glimlachen, te dansen. Aisha, vertel.
2: Nou, dit is dus een liedje wat ik heb leren kennen door Phonics.
1: Mm.
2: Jullie draaiden dat een aantal jaren geleden heel vaak. En ik dacht van, nou, ik versta er helemaal niks van. Maar die pokoe pakt mijn ziel. En het is, mag ik het afklappen?
1: Ja, doe het.
2: Het liedje heet Didi. Het is van de artiest Chip Khalid. En dit is het perfecte voorbeeld van, je hoeft een lied niet te kunnen verstaan. Ook al is het in een andere taal. Muziek is gewoon universeel en brengt mensen samen.
1: Maar wat doet het met je? Wat doe nu je er ook over praat? Ik weet niet, you're getting an out-of-body experience.
2: Ja, het is gewoon een van mijn favoriete liedjes. Ik kan niet stilzitten. Als ik dit hoor, moet ik gewoon bewegen, klaar.
1: Oké, ik moet toch gaan draaien, toch?
2: Ja.
1: Let's do it. Let's

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: It's complicated met Jay.

0: phoenix.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phoenix en Phoenix Gemist. Zien we je daar?
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Van

0: alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
2: Zometeen muziek van Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani. Een beetje liefde door je speakers. Hier is tijd voor het allerlaatste nieuws van 8 uur. NOS op 3, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS.

0: NOS op 3. In Nepal en Tibet wordt gezocht naar overlevenden van de ramp gisteren. Mensen werden totaal verrast door een golf van water, modder en stenen. De stortvloed is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Wetenschappers zijn er niet over uit hoe die lawine ontstond. Maar voor de mensen in het gebied gaat het natuurlijk vooral om wat daarna gebeurde. Toen dat water weer loskwam en als een stortvloed over het gebied uitrolde. Het verslond bruggen, waterkrachtcentrales en de mensen die daar woonden. Ze konden geen kant op.
0: Zeker 162 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er bijna 1500 vermisten, onder wie veel toeristen. Deze Nepalees in Nederland zegt dat zijn land echt hulp nodig heeft.
2: De ramp heeft ongekende omvang. Te groot voor een land als Nepal. En de regering is ook een onervaren regering. Pas een paar maanden geleden geïnstalleerd na de Gen Z-opstand. Het is een uitdaging voor een nieuwe regering om een ramp zoals deze hand te bieden.
0: Er is al hulp aangeboden door India, China en de VS. We hebben weer een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Dat weten we nu al, terwijl augustus nog niet eens voorbij is. Het KNMI weet hoe het komt.
3: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Maar ja, bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer. Dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
0: En in een appartementencomplex in Eindhoven worden ze er helemaal gek van. Ratten, die laten overal hun sporen achter.
4: Dit is op het bed. Dus hier is de urine en de muizenkeutels zie je hier ook. Het ergste van alles is dat mijn moeder afgelopen zondag gebeten is door een rat in haar vinger. Ze kan niet meer eten, heeft geen eetlust meer. En gisteren moest ze gewoon het letterlijk overgeven. Dus ja, het is echt gewoon sneu. Ik vind het echt zielig.
0: Er zijn al verschillende vallen geplaatst, maar de ratten blijven maar komen. Volgens de eigenaar van het pand wordt er gewerkt aan een oplossing. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien. Vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.
5: Joé de Wevelé hoor je zo meteen naar Ida.

0: Joy de Verlee met Rihanna.
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: En wat gebeurt er als je Nederland niet alleen tijdelijk achterlaat, maar echt probeert een nieuw leven op te bouwen in het land waar je roots liggen? Nou,

0: kan voelen. Pierre, good morning.
1: Good morning.
0: Goed dat je er bent. Allereerst, Caribou.
1: Morakko. Ja,
0: nee. Ik ben zelf natuurlijk ook Rwandese, daar vind ik nog mooier dat je hier bent. Je was 7 toen je vluchtte naar Rwanda, naar Nederland toe. Wat weet je zelf nog van die tijd dat je Rwanda moest verlaten?
1: Niet heel veel. Ik was te jong om heel veel bewuste herinneringen mee te maken. Dus heel veel herinneringen die ik heb zijn ook aangevuld door verhalen. Je weet alleen als kind, weet je, je krijgt niet alles bewust mee, maar je voelt de zwaarte van de situatie wel. En later voel je dat ook in door eigen research en de verhalen die je onderweg oppikt over je geboorteland.
2: Ja, het is natuurlijk nu inmiddels al wel een aantal jaar geleden, hè, dat je ging vluchten, maar wat voor impact heeft dat op je gehad?
1: Best wel veel. Best wel veel. Wat ik aangaf als kind, maak je niet alles bewust mee. En je begrijpt niet de zwaarte van een oorlog. Je begrijpt niet de zwaarte van een land dat verdeeld is geraakt. En vol wantrouwen is dat het uitmondt in een genocide. Hmm. Dat als kind begrijp je die zwaarte niet. Maar je voelt het wel. En onderweg, als je op zoek gaat naar veiligheid, zoals ik en mijn familie, ja, dan zie je dingen. En je voelt dingen. Je voelt de energie van de mensen om je heen. Het verdriet, het verlies. Maar onderweg zie je ook lijken. Ja. Je komt in een vluchtelingenkamp en daar waar ik als kind een associatie had met regen. En regen is iets moois. Als kind ga je buiten, ga je plasjes stampen. Tjango tjokadja gutsirimika kumsozi. En op een gegeven moment wordt regen veranderd in, oh, het regent meer dan regendruppels.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Het regent kogels in een vluchtelingenkamp.
2: Dat is wel traumatisch. Maar hoe verwerk je dat?
1: Ja, dat gaat door de tijd, door de jaren. Gelukkig kwam ik hier in Nederland dan terecht. En ik was hier als 7-jarig jongetje, 7,5, zwaar getraumatiseerd. En gaandeweg ga ik op zoek, hoe maak je dan verbinding met mijn Nederlandse leeftijdsgenootjes? En dat vond ik met voetballen.
0: Ja. Ja, voetbal werd dus echt je uitlaatklep, hè? Maar wat vond je dan op het veld wat je daarbuiten misschien miste?
1: Belonging. Dat je ergens bij hoort en dat je ook ergens goed in bent. Want ik kwam als 7,5-jarig jongetje getraumatiseerd, kon niet lezen, kon niet schrijven, sprak de Nederlandse taal niet.
0: Je liep eigenlijk best wel achter met leeftijdsgenoten in die tijd. Ja, ja, ja.
1: Klopt. En door de jaren in de oorlog, ja, was het dag in dag uit lopen, rennen op zoek naar veiligheid. En op het voetbalveld gaat het ook over lopen, rennen, maar met de bal aan je voeten. Mm. En opeens was, hey, die jongen kan heel snel rennen met de bal aan zijn voeten. En tussen al die leeftijdsgenootjes werd ik opeens omarmd van, hey, nu ben ik niet meer een oorlogskind, een buitenlander, een vluchteling, maar hey, hij kan goed voetballen. Mm. Hey, bij hem wil ik horen. En opeens heb je die verbinding.
0: Wat ik dan zo mooi vind, hè, kijk, inmiddels heb je een hele carrière opgebouwd hier in Nederland. Je hebt je eigen business, je bent spreken, je praat oprecht heel makkelijk nu je ook in de studio hebben. Wat was voor jou dan een reden om te zeggen van, nou, ik wil dan toch terug naar het land wat mij getraumatiseerd heeft?
1: Ja, je stelt het mooi, het land dat me getraumatiseerd heeft. Maar ik kan ook niet ontkennen, het is mijn geboorteland. Mm. Het is het land van mijn vader en moeder, het land van mijn voorouders. En dat heb ik altijd geweten. Ik heb altijd geweten waar ik vandaan kom. Ik spreek de taal. Aan tafel was Rwanda niet een ver weg land, maar gewoon wat er is. En dat heb ik altijd gevoeld van, hey, daar voel ik me thuis. Ik wil daar dat ontdekken. Als kind droom je erover. En dacht ik, ik kan lang blijven dromen. Mm-hmm. Ik kan het lang blijven zien als het land dat mij heeft getraumatiseerd. Ja. Of ik kan ook verantwoordelijkheid nemen en kijken, is Rwanda meer dan een land waar ik mijn verleden heb?
0: Inmiddels zijn we ook weer een aantal jaren verder, 20, 30 jaar verder, het land is ook weer veranderd. Ja. Hey, je deelname aan een nieuwe serie, welkom terug. Daar gaan we het zo meteen over hebben, dus blijf even hangen, Pierre.
1: Thanks.

0: Omroep Zwart. Hey, en...
1: Ja, jij zit in de reality-serie met 5 andere jongvolwassenen. Het heet Welkom Terug. En in april van dit jaar ging je dus terug naar Rwanda. Maar voelde het ook als thuis toen je uit het vliegtuig stapte?
2: Het voelde thuis, maar ook niet. Een beetje ontvreemd.
1: Oké.
2: Kijk, voor mensen zoals ik die ooit door oorlog Rwanda hebben moeten verlaten. En je gaat een keer terug. Rwanda voelt niet vanzelfsprekend als veilig. En dat ervoer ik ook toen ik het vliegtuig uitstapte. Ja, wat er nog in mij leeft. Maar tegelijkertijd ook voelt als thuiskomen. Van hey, eindelijk die droom om ooit een keer terug te gaan. En daar morgen een leven op te bouwen. Het wordt werkelijkheid. Ik ben precies waar ik wil zijn.
1: Ja.
2: En dat was de dubbelop.
3: Ja. Maar ja, inmiddels ben je ook al een tijdje Rwanda geweest. Wat is nou een moment wat jou echt bijgebleven is in dat land? Was het met familie? Was het een bepaalde gebeurtenis? Wat kan je daarvan terughalen?
2: Twee momenten moet ik denken. Eén is, ik loop daar natuurlijk in Kigali en...
3: In de hoofdstad van Rwanda,
2: Rwanda. En ik word aangekeken van links en rechts. En ik denk van, hé, maar ik voel me een buitenlander in mijn eigen geboorteland. Wat is dat? Op een gegeven moment vraag ik aan familie van, hé, maar wat is het? Waarom kijken mensen mij zo aan? Is het mijn baard of mijn haar? Ze zegt, Pierre, heb je tot dusver een man gezien die rondloopt in een korte broek? Toen dacht ik, ai, oké.
3: Ja.
1: En als je dan nu terugkijkt, hè, wat heeft het programma jou gebracht?
2: Het heeft me iets meer bedding gegeven. Op die grote vraag, is Rwanda een omgeving waar meer dan mijn verleden kan zijn? Heb ik nu ervaren van, oh ja, het is niet zo makkelijk om daar te komen en een leven op te bouwen. En het heeft vooral te maken ook met wat binnenin mij tot leven kwam in de omgeving, in het krachtveld van Rwanda. En daarin merk ik van, oh ja, een oorlog overleven is één. Het verwerken is 2, maar ook je welkom en thuis voelen in dezelfde omgeving die geassocieerd is aan trauma, verlies, is iets anders. En daarin merk ik dat er een langere aanloop nodig is. Dus die bedding heb ik wel ervaren in de afgelopen journey.
3: Prachtig.
1: Mooi.
3: Ik zit ook naar je te luisteren en ik zeg heel eerlijk, ik heb gewoon kippenvel. Kijk, ik kom ook van Rwanda. Ik ben ook gevlucht. Dus alles wat je zegt, ik kan het gewoon onderschrijven, een handtekening onderzetten. Want het klopt inderdaad, weet je wel.
2: Mm-hmm.
3: Het programma, je zit met 5 andere jongeren. Inmiddels zijn we al live gegaan. De eerste aflevering zijn al te bekijken. Wat kunnen we nog meer verwachten van het programma? Even tot slot.
2: Mooie vraag. Kijk, de verhalen lopen zo uiteen. De een gaat naar Ghana, de ander gaat naar Suriname. En het is... Ieder heeft zijn eigen zoektocht. Ik denk wat je kunt verwachten is... dat migratie eigenlijk groter is dan ergens van A naar B verhuizen. En that's it. Ik zou zeggen, check it out. Het zijn echt bijzondere verhalen met mooie aanloop voor de een en de ander. Ja, check it out.
3: Zwart, NPO Start, NPO 3. Welkom terug elke week te zien. En je hebt ook een boek trouwens. Dus ook echt een aanrader om te checken. Het regent, maar ik word niet nat. Pierre, dankjewel voor je komst, man. Supermooi.
2: Dankjewel.

0: Arif en Chakarel met Zomerbloesje. En zodra je deze muziek hoort, weet je dat het spannend gaat worden zometeen. Want het wordt tijd voor de morgende minuut. Het is jouw tijd om te shinen. Aisha en ik hebben 10 vragen voor je. De klok staat op 1 minuut. En de vraag is, lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Dan ga je er vandoor met de Phonix Goodie pakket. Maar, Aisha, er is een kwalificatievraag.
1: Ja, en die is, hoeveel poten heeft een insect?
0: Ik vind het een lastige vraag.
1: Ik ook.
0: Ik had het zelf niet geweten.
1: Ik ook niet.
0: Het is maar dat het hier voor me staat. Hoeveel poten heeft een insect? Weet je het antwoord? Drop hem dan in de NPO Luisterapp.
2: Zeg maar, hij moet echt grappig zijn. Hij moet humor hebben. Dus laten we zeggen, ik zou het niet erg vinden om in een relatie te...

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet dat helemaal grijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: eerst tijd voor het allerlaatste nieuws van NOS op 3 van 8:30. Good morning.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nepal en Tibet wordt gezocht naar overlevenden van de ramp gisteren. Mensen werden totaal verrast door een golf van water, modder en stenen. De stortvloed is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wetenschappers zijn er niet over uit hoe die lawine ontstond. Maar voor de mensen in het gebied gaat het natuurlijk vooral om wat daarna gebeurde. Toen dat water weer loskwam. En als een stortvloed over het gebied uitrolde. Het verslond bruggen, waterkrachtcentrales en de mensen die daar woonden. Ze konden geen kant op.
1: Zeker 162 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er bijna 1500 vermisten, onder wie veel toeristen. Deze Nepalees in Nederland zegt dat zijn land echt hulp nodig heeft.
3: De ramp heeft ongekende omvang. Te groot voor een land als Nepal. En de regering is ook onervaren regering. Pas een paar maanden geleden geïnstalleerd na de Gen Z-opstand. Het is een uitdaging voor een nieuwe regering om een ramp zoals deze hand te bieden.
1: Er is al hulp aangeboden door India, China en de VS. We hebben weer een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Dat weten we nu al, terwijl augustus nog niet eens voorbij is. Het KNMI weet hoe het komt.
4: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Nou ja, bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer. Dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
1: En in een appartementencomplex in Eindhoven worden ze er helemaal gek van. Ratten, die laten overal hun sporen achter.
5: Dit is op het bed. Dus hier is de urine en de muizenkeutels zie je hier ook. Het ergste van alles is dat mijn moeder afgelopen zondag gebeten is door een rat in haar vinger. Ze kan niet meer eten, heeft geen eetlust meer. En gisteren moest ze gewoon het letterlijk overgeven. Dus ja, het is echt gewoon sneu. Ik vind het echt zielig.
1: Er zijn al verschillende vallen geplaatst, maar de ratten blijven maar komen. Volgens de eigenaar van het pand wordt er gewerkt aan een oplossing. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien. Vanmiddag opnieuw zon. Het is warm, met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.
0: Zometeen wordt het tijd voor de Noorden Minuut. Hoeveel

0: echte Maak Me Niet Heet, maar dat gaan we juist wel doen.
1: De Phonics Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: Want we gaan natuurlijk de moordende minuut spelen. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Aisha, ben je een beetje ready?
2: Ja, ik ben ready. Maar
0: eerlijk, stel jij zou de moordende minuut spelen.
2: Ja.
0: Zou je de 6 van de 10 halen?
2: 6 van de 10 van dit lijstje?
0: Ja.
2: Snel tellen. Nee. Nee. Ja. 2. Ja.
0: Jij zou het halen?
2: Ja.
0: Oké, dat is al een goed teken voor Nigel. Good morning, Nigel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent natuurlijk een vrachtwagenchauffeur. Vertel eens, yes. welke gekke dingen maak je mee als vrachtwagenchauffeur? Of is het gewoon alleen rijden en that's it?
3: Ja, wat voor gekke dingen. Noem het eens. Vooral gewoon slechte chauffeurs, denk ik.
0: Hey, maar wat is dat ding, Nigel? Daar kan ik me zo aan irriteren. Dan heb je gewoon je normale compacte auto of zo. En dan heb je 2 vrachtwagens. En de een wil dan links gaan rijden natuurlijk om in te halen. Maar er zijn maar 2 banen. Is daar niet een regel voor? Hoe werkt dat?
3: Ja, overdag mag dat niet.
0: Oh.
3: Tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds mag dat niet.
2: Oh. Wist ik niet.
0: Wist het ook niet. Kijk, daarom hebben we Nigel toch. Hey Nigel, de spelregels zijn duidelijk. Ben je een beetje ready?
3: Ik hoop het. We gaan het zien.
0: We gaan het zien, man. Let's go.
1: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoeveel poten heeft een insect?
3: 6.
2: Welk dier heeft Duolingo als logo?
3: Weet ik niet, pas.
0: Welke groep zit achter het nummer Where is the Love?
3: Black Eyed Peas.
2: Hoe heet het broodbeleg gemaakt van aardbeien en suiker?
3: Jam.
0: Klopt. Welke cijfers zie je op een digitale klok als het 2:50 's middags is?
3: 2:50, zei je?
0: Ja.
3: 13:40.
0: Klopt.
2: Uit welk land kennen we het gerecht Rotti?
3: Suriname?
0: Ja, toch. Uit hoeveel kruisjes bestaat het stadslogo van Amsterdam?
3: 3.
2: Wat meet een seismograaf?
3: Aardbevingen.
0: Oké, maak de lyrics af. Die, die, Ico.
3: Zo, die weet ik even niet pas.
2: Welke schilder ken je van The Starry Night?
3: Pas.
0: En welk dier heeft Duolingo als mascotte slash logo?
3: Geen idee, man. Geen idee.
0: Ook niet, hè? En de lyrics gaat hem ook niet worden, denk ik, Nigel?
3: Nee.
0: Oké. Nou, dan hadden we het in ieder geval kunnen proberen. De tijd is op. Wat denk je? Heb je het gehaald?
3: Ik denk het wel.
0: Je denkt van wel?
3: Ik denk van wel.
0: Oké, ik ga het even invoeren in de computer. Even checken wat er uitkomt, hoor. Ik gun het je zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nigel, let's go!

0: Aisha, je zei het al, die man zou het gaan halen.
1: Ja.
0: Lekker man, Nigel. Lekker bezig.
1: Goed gedaan.
0: Hey, welk dier heeft Duolingo als mascotte / logo?
1: Wat een uil.
0: Dat is een uil natuurlijk. En maak de lyrics af. Die, die, ico.
1: Dale, let's go.
0: Dat klopt inderdaad. En welke schilder ken je van The Starry Night?
1: Vincent van Gogh.
0: Dat bedoel ik. Nigel, ben je happy?
2: Ja, zeker.
0: Lekker man. Jij gaat afdoen met Fanny Sokken. Ik zie trouwens even een reactie binnenkomen in de NPO Luisterapp. Van Nick die schrijft... Het kost €330 als je overdag inhaalt met de vrachtwagen. Damn.
2: Zou goed kunnen. Ik doe het niet.
0: Goed zo, man. Hey, geniet

0: september. Ken je dat, Aisha?
1: Ja, ik moest even nadenken, maar toen je het zei, wist ik het.
0: Dus dat doet hij echt al jaren. Dat is eigenlijk dat je van 50 euro mag leven heel september. Los van je belangrijke dingen. Je hebt je kosten die je moet maken natuurlijk. Ja. Je boodschappen. Maar echt de luxe dingen. Zoals kleding, uit eten gaan, gadgets. De dingen om voor plezier, om zomaar te zeggen.
1: Okay.
0: Maar Aisha, ik kijk naar jou. Je bent een verzorgde vrouw. Je ziet er altijd goed uit.
1: Thanks.
0: Mm-hmm. Zou je met 50 euro kunnen leven? Een maand lang?
1: Een maand lang?
0: Ook die nagels van je, hè? Ook die nagels.
1: Kijk, die kan ik nog snel 29 augustus doen. Nee, maar even serieus. Ik zou het denk ik wel kunnen. Ik zou het wel kunnen. Ik zou gewoon alternatieven zoeken. Dus in plaats van uit eten, gewoon lekker thuis koken voor mijn vrienden of zo. En mm-hmm. Ja, ik zou dat wel kunnen.
0: Maar geloof je jezelf ook?
1: Ja!
0: Ik zit naar je te kijken.
1: Geloof jij mij niet?
0: Nee, ik weet niet of ik jou geloof.
1: 30 dagen. Ik zit sowieso bijna altijd thuis met mijn kat.
0: Oké.
1: Okay. Elke keer, kijk, ik heb een theorie, hè. Elke keer dat je naar buiten gaat, is 200 euro.
0: Ben je geld kwijt?
1: Is 200 euro.
0: Op het moment dat je ik zeg dat altijd tegen mijn vrienden.
1: Precies.
0: Op het moment dat je de deur uitstapt, ben je al geld verloren.
1: Is 200 euro.
0: Of dus, het nou vervoer is, of je wat iets gaan halen en zo.
1: Dus ik kan dat.
0: Daarom ben ik blij voor met Stefano toch. Die man, hij behoedt ons gewoon. Ik heb het geprobeerd. September. Okay. 2 jaar lang heb ik een poging gedaan. Ik heb het eerste jaar totaal niet gehaald. Ik zat denk ik op 110 euro.
1: Okay.
0: En dat is al... Ik heb echt al mijn best gedaan, toch?
1: Right.
0: En de tweede keer heb ik het met 60 euro gedaan.
1: Ook netjes.
0: Dus ik zit erover na te denken om toch mee te doen aan september. Maar ik heb die laatste push nodig, toch? Ik heb die push nodig.
1: We gaan het doen, we kunnen het.
0: Zeg je we?
1: Ja, jij en ik, we gaan elkaar motiveren.
0: Je zegt we?
1: Ja, ja, we gaan elkaar motiveren.
0: I'm Aisha en Chris, we gaan September doen.
1: Yes.
0: Oké, oké.
1: Okay. Ja?
0: Wie gaat het voor ons het beste halen, denk je?
1: Jij.
0: Kijk, wat ik wel tof vind aan dit. Kijk, September is natuurlijk om mensen bewust te maken van geld, van sparen. Maar ook dat er gewoon heel veel gezinnen zijn die ook per week misschien maximaal 40, 50, 30 euro te besteden hebben.
1: Ja.
0: Weet je, we kunnen altijd praten over luxe hier op de radio. We hebben het ook goed, dat op zich. Maar we moeten ook stil zijn bij dat soort gezinnen hier in Nederland.
1: Ja, is mooi, is waar.
0: Oké, September, deal komt eraan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Van 3FM tot Funix en van true crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Cadel door je speakers. Hier is het nieuws van 9 uur. NOS op 3, good morning.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft zoeken naar vermisten in Nepal en Tibet. Nog bijna 1500 mensen worden vermist, onder wie 800 toeristen. Ook zijn zeker 165 mensen omgekomen. Het gebeurde bij de vloedgolf gisteren, waarbij complete dorpen zijn weggevaagd. Het lukt inmiddels beter om overlevenden te vinden, zegt mijn collega Davy.
9: Ja, er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen...

0: Inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden, zoals India en China. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader. Ook familieleden of bekenden zijn vaak daders. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS over femicide in de laatste 4 jaar. Het komt maar weinig voor dat vrouwen door een onbekende worden gedood. Een grote brand vannacht in een bedrijfspand in Winterswijk. Die brand begon om 11 uur. Er werd gelijk groot opgeschaald, ook met blusvoertuigen uit Duitsland. Rond 2 uur was alles onder controle. Hoe die brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. En Zwolle kleurt rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Het is daar Pride Week. De hele week zijn er allerlei activiteiten. Sowieso overmorgen een speciale mars door de stad. Voor veel mensen daar is de Pride een belangrijke happening.
2: Wanneer men aan Pride denkt, denkt ze toch vaak aan de bootparade in een Amsterdam of een Utrecht. Maar ja, daar leven ook gewoon hele andere mensen met hele andere gedachtes. Dus daarom denk ik dat een lokale Pride juist zo belangrijk is. Zodat je heel erg kan inspelen op wat er hier speelt.
1: Met de Pride Mars willen ze aandacht vragen voor de soms moeilijke positie van LHBTI'ers. Die boodschap gaan ze ook overbrengen met borden in de stad.
3: Ik ga een bord maken waar op de ene kant staat wij mogen er allemaal zijn en op de achterkant staat het woord allemaal.
1: Ja, de Pride in Zwolle duurt nog tot en met zondag. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien. Vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet het zelf begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnyx Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft zoeken naar vermisten in Nepal en Tibet. Nog bijna 1500 mensen worden vermist, onder wie 800 toeristen. Ook zijn zeker 165 mensen omgekomen. Het gebeurde bij de vloedgolf gisteren, waarbij complete dorpen zijn weggevaagd. Het lukt inmiddels beter om overlevenden te vinden, zegt mijn collega Davy.
1: Ja, er is via helikopters. In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
0: Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden, zoals India en China. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of dader. Ook familieleden of bekenden zijn vaak daders. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS over femicide in de laatste 4 jaar. Het komt maar weinig voor dat vrouwen door een onbekende worden gedood. Een grote brand vannacht in een bedrijfspand in Winterswijk. Die brand begon om 11 uur. Er werd gelijk groot opgeschaald, ook met blusvoertuigen uit Duitsland. Rond 2 uur was alles onder controle. Hoe die brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. En Zwolle kleurt rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Het is daar Pride Week. De hele week zijn er allerlei activiteiten. Sowieso overmorgen een speciale mars door de stad. Voor veel mensen daar is de Pride een belangrijke happening.
2: Wanneer men aan Pride denkt, denkt ze toch vaak aan de bootparade in Amsterdam of in Utrecht. Maar ja, daar leven ook gewoon hele andere mensen met hele andere gedachtes. Dus daarom denk ik dat een lokale Pride juist zo belangrijk is. Zodat je heel erg kan inspelen op wat er hier speelt.
0: Met de Pride Mars willen ze aandacht vragen voor de soms moeilijke positie van LHBTI'ers. Die boodschap gaan ze ook overbrengen met borden in de stad.
3: Ik ga een bord maken waar op de ene kant staat wij mogen er allemaal zijn en op de achterkant staat het woord allemaal.
0: Ja, de Pride in Zwolle duurt nog tot en met zondag. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden wat buien. Vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.

0: met Chris.
1: En inmiddels ook aangeschoven is Aisha. Good morning.
2: Good morning.
1: Ik wil het hebben over als je elke ochtend een good morning appje krijgt. Of na 3 dates dat iemand je vertelt.

0: bombing. Ja, want er is dus een studie uitgekomen. Er zijn 336 jonge mensen zijn ondervraagd over relatieervaring. En hoe meer gaslighting zij in relaties meemaakten, hoe lager hun mentale welzijn en psychologische veerkracht gemiddeld waren en zo. En ik vind dat wel ernstig om te horen.
1: Is het ook? Want eigenlijk wordt er ook gewoon op psychologisch gebied met je hersenen gespeeld.
0: Mm-hmm. Heb jij in je omgeving of misschien bij jou zelf wel eens lovebombing meegemaakt?
1: Ja, in mijn omgeving, bij mezelf, over gelezen. En het is soms moeilijk te herkennen. Want iemand kan ook gewoon oprecht heel enthousiast zijn omdat het de beginfase is. Maar toch zijn er wel een paar markers waarvan je weet van oké, dit is gewoon lovebombing.
0: Oké, maar wat zijn die markers dan?
1: Bijvoorbeeld te snel willen gaan. In een hele korte tijd al een emotionele band willen creëren terwijl je elkaar helemaal niet goed kent.
0: Mm-hmm.
1: Over toekomst praten op korte termijn. Te veel grote cadeaus en gebaren die je eigenlijk in het begin ook nog niet. Ja.
0: Maar het is lastig toch? Want je denkt dan gauw van oké, we zijn net een beetje samen. Je hebt een beetje die puppy love. Dan komt het niet over als lovebombing, toch? Of kan je dat toch echt wel herkennen dan?
1: Je kan het toch wel herkennen. Ik denk het beste wat je kunt doen om jezelf soort van te beschermen daartegen is gewoon tijd. Veel tijd creëren. Kijk of iemand die het tempo gaat respecteren wat jij aangeeft. Of dat iemand over je grenzen heen wil blijven gaan. Dat zijn echt goede markers.
0: Maar ook gewoon inderdaad neem de tijd. Het hoeft niet zo snel. Maar oké, dus stel die beginfase dan een beetje voorbij. Je wordt echt gelovebombed. Hoe kan dat zich vervolgens uiten dan?
1: Nou, op een gegeven moment kan het gewoon emotionele schade aanrichten. Omdat iemand zo snel een emotionele band met jou wilt vormen. Kan diegene je ook guilt-trip. Maar als je echt van me houdt, dan had je dit gedaan. Of dan, een beetje, dan word je gewoon echt zo erg gemanipuleerd.
0: Messed up.
1: Ja, dus dat is eigenlijk, kan het wel enge gevolgen hebben.
0: Maar een beetje misschien een lastige vraag, maar wat doe je er tegen? Snap je? Want het is voor ons heel makkelijk om te zeggen van oh, dit zijn de red flags en die moet je herkennen. En dan weet je dat je gelovebombed wordt. Maar als je er middenin zit, wat moet je doen?
1: Het is moeilijk te herkennen. Kijk, je moet gewoon wat ik altijd heb gedaan en geleerd is gewoon een soort dagboek bijhouden. Hoe vaak probeert iemand over mijn grens heen te gaan? Hoe probeert iemand me te manipuleren of guilt-trippen? En als je dat een soort van voor jezelf bijhoudt, word ik gedisrespect. Dan weet je gewoon van één waarschuwing, heel misschien tweede, and then just walk away.
0: En luister naar je omgeving. Want denk vaak, je omgeving ook heeft al wel de signalen door voordat jij dat hebt, toch?
1: Ook dat, ja.
0: En ik heb oprecht wat jij zegt, ik vind dat een hele goeie. Dat je het gewoon op moet schrijven. Ja. Ook al kan je het zelf niet meteen herkennen, maar op het moment dat je het zeg maar ziet voor je neus.
1: Want je vergeet het soms of je gaat het goed praten voor jezelf. Mm-hmm. Maar als je het opschrijft en je leest het terug en je krijgt dan ook weer het gevoel terug wat je toen erbij had, dan is het gewoon duidelijk.

0: En je gaat het niet geloven. Je gaat het niet geloven, maar hij is er ook.
1: Ja toch, we zijn er, we zijn
0: What's er. What's poppin'?
1: Ja bro, je bent inmiddels, je gaat je laatste anderhalve week in, hè?
0: Ja, klopt dat inderdaad. Is, ja. Dat is één val voor Fernando. 7 september is hij weer terug.
1: Ja, oh ja, dan ga je natuurlijk naar 1-4, hè? Oh,
0: dan ga je weer terug op mijn eigen tijd.
1: Ja, pijnlijk voor de mensen, hoor. Ze hadden net nou hun zin, zag ik in de NPO luisteren. Nee, ik moet zeggen, bro, je doet het goed. Ik luisterde vanochtend en mijn favoriete moment van vanochtend was wel tussen 9 en half 10. Toen dacht ik, wat die...
0: Ja, Miguel Cadel een half uur mixen, dan hoor je bij de Jeppe natuurlijk. Ja, dat snap ik. Jij bent ook vreselijk, man. Maar wat ik grappig vind aan jou, iedereen vindt jou de ideale schoonzoon. Iedereen vindt jou prachtig, likeable, goede jongen. Maar dit is de echte Quincy. Dit is hem. Als hij de kans krijgt om
1: mij... Jij unlocked dit bij mij, dat is het.
0: Als jij de kans krijgt om me neer te halen, die laat je niet gaan. Ik weet hoe je bent. Manoshpang.
1: Sorry, hij moest er ook een keer uit. Nee bro, oprecht, je doet het goed.
0: Lobby,
1: ik denk zeker dat hoe je het gewoon hebt neergezet. Ook dat er natuurlijk gewoon sidekicks zijn.
0: Co-host. Ja, vorige week Nyza, deze week Aisha.
1: Ja, dus hoe je dat gewoon doet, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik denk ook dat de FunXM dat heel erg leuk vindt. Leer je toch ook de creators ook wat beter kennen, zoals een Nyza of een Aisha.
0: Ja.
1: Dus sowieso een dikke shout-out naar jou.
0: Nou, dat vind ik lief.
1: Dat kunnen we wel weer.
0: Ja, je bent echt met je derde been op bed gestapt. Maar
1: 100%. Escaleert ook
0: het
1: weer.
0: Het escaleert wel helemaal.
1: Ik heb wel even nog een serieuze vraag aan je. Er zijn natuurlijk van heel veel artiesten zijn er verfilmingen geweest.
0: Ja.
1: Wat is voor jou echt zo'n favoriet? Waarvan je zei, wauw, die film van een artiest vond ik zo goed.
0: Nou, nu we het erover hebben. Laatst is natuurlijk een film uitgekomen van Michael.
1: Ja.
0: Die heb ik gezien. Er is natuurlijk online heel veel kritiek daarover.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vond het toch wel een mooie film, man.
1: Ja, 100%.
0: Omdat je echt een inkijkje hebt in hoe het vroeger bij hem is gegaan.
1: Ja.
0: Je ziet dat hij van jongs af aan gewoon echt een ster is, man.
1: Mm-hmm.
0: Het zat al helemaal om artiest te worden. Het is gewoon aangewakkerd middels zijn vader, zijn familie. Maar ik zou zeggen Michael.
1: Oké. Okay. Nou, ik moet zeggen, die deel ik ook zeer zeker met je. Maar zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan. Toen ik daar de film van zag, als ik het nu over heb, kippenvel. Echt waar.
0: Welke film dan?
1: Ja, dat hoor je natuurlijk zometeen. Het is Rewind.

met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads.

0: uitgeloot bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetouan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Phonics Afro. De heetste afrobeat en amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister.

0: do.
1: LibreViewerGain.nl.
2: Met zometeen muziek van Jay, maar ook Broederliefde ga je horen. Welke film is jouw favoriete verfilming van een artiest? Daar ben ik benieuwd naar. Je kan het droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Terwijl je dat doet, is nog tijd voor het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn waarschijnlijk ook Nederlandse vermisten na de ramp in Nepal en Tibet. Volgens het toerismebureau in Nepal worden er 2 Nederlanders vermist na de grote vloedgolf gisteren. Ze horen bij de 1500 mensen die nog spoorloos zijn. Van 165 mensen is al duidelijk dat ze zijn overleden. Het ging mis toen een deel van een gletsjer was afgebroken en gesmolten, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Voor de mensen in het gebied gaat het natuurlijk vooral om wat daarna gebeurde, toen dat water weer loskwam en als een stortvloed over het gebied uitrolde. Het verslond bruggen, waterkrachtcentrales en de mensen die daar woonden.
3: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar die zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Deze zomer is in Nederland de warmste sinds het begin van de metingen. Dat weten we nu al, terwijl augustus nog niet eens voorbij is. Die hoge temperaturen zijn volgens experts te linken aan klimaatverandering. Ook nachten waren erg warm. En Yayoi Kusama is overleden.

0: Wellicht zegt haar naam je niets, maar haar werken moet je bijna wel eens gezien hebben. Super kleurrijk, met vaak honderden stippen en hallucinante vormen. En ook haar Infinity Rooms, oneindige kamers, zijn super populair. Op Insta vind je superveel filmpjes van mensen die in zo'n kamer staan.
1: I went to go see Yayoi Kusama's Infinity Rooms. They take you into this room that has a giant box. And that box is actually a room that's covered in mirrors. So when you walk inside, you literally feel like you're inside a kaleidoscope. Like, it's so trippy. It's called an Infinity Room. Because the space literally looks like it goes on forever.
0: Yayoi Kusama was 97 jaar. Over 2 weken opent er toevallig een grote tentoonstelling van met haar werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De verwachting is dat het daar nu extra druk wordt. Het weer, eerst zon, daarna vanuit het zuiden buien. Vanmiddag opnieuw zon. Het is warm met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.
2: Jay met Contra Rolando's onderweg. Maar eerst broederliefde met Officie.

film zie. Want ik voel me op de een of andere manier na het zien van die film echt direct verbonden met de artiest. Ik zou best spreken meteen alle albums kunnen kopen. Zo verbonden voel ik me. Kijk, bijvoorbeeld, neem die van gisteren, Eminem. Zodra ik dan dus Lose Yourself hoor, dat is echt dat nummer dat symbool staat voor die film. Ja, dan flitst die halve film gewoon meteen door mijn hoofd. Nou, met Michael Jackson's film recent. Hetzelfde geldt voor mij met Beat It, krijg ik ook hetzelfde. Alleen de film waar ik het echt het allermeest mee heb, dat is die film van Notorious B.I.G. Die film heet Notorious. Mocht je hem nog niet gezien hebben, ga die sowieso checken. Want altijd als ik daar weer aan terugdenk, sterker nog nu als ik het erover heb, ik krijg er gewoon altijd kippenvel van. En met name dat proces hoe ze die tune Juicy hebben opgenomen. En als je dan die intro hoort en Biggie die doet zijn verhaal, ja, ik zie gewoon meteen weer die hele film voor me. Je hoort Juicy nu tijdens Rewind op Phonics. Get a grip, motherfucker. Yeah.

Rewind hier op Phonix. En een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Zometeen kan je weer in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet geraden om welke twee tunes het gaat. Alleen voordat we daar zijn, eerst Kevin en Jade Lauren. Dit is Samen.

0: Firestar met Tornado. En ja, soms kan het toch best wel heftig zijn om te investeren in de liefde.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. En ben je dan de eerste die de juiste toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonix goodie pakket. Sowieso natuurlijk hartstikke leuk als je gewoon meedoet. Ik zou zeggen, luister goed mee, spits je op.

Wordt het toch eventjes al bijna weggegeven. Bijna weggegeven. Welke twee tunes heb je gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Je kan het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Sowieso hartstikke gezellig als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics goodie pakket. Ja. Snel zijn. Snel zijn!

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En ik liet hem zojuist aan je horen. Er zijn wat reacties binnengekomen. Alleen wat de juiste ertussen zit, daar kom jij niks om meteen achter. Eerst nog even voor de Phonics fan members die net ingetuned zijn. Misschien net op kantoor zijn aangekomen of net in de auto stappen. Die denken, ik heb hem nog niet gehoord. Ja, dan moeten we hem natuurlijk nog één keertje laten horen.

0: Shop.
1: Nina die stuurt, je bent op zoek naar broederliefde en Frenna, meisjes blijven meisjes. Ja, Nina, we hebben wel iets meer dan dat nodig, hè? We hebben ietsjes meer nodig. Ik kijk ondertussen ook eventjes naar Erhan. Erhan die zegt, ja, je bent op zoek naar broederliefde, ik wil allang met je zijn. En Boef, Leeuw Kleine, heftig man. En hebben we tot slot ook nog Saviel binnengekregen. En die stuurt, je bent op zoek naar meisjes blijven meisjes en heftig man. Kortom, er zijn meerdere verschillende antwoorden binnengekomen. De vraag is alleen, wie of wie heeft de juiste toegestuurd? Ze zeggen, daar gaan we nu achter komen. Meisjes blijven meisjes. Dat is de eerste die goed is. En de tweede is inderdaad heftig, man. Dat betekent dat Saviel de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En naar huis gaat met het Funnies Goodie pakket. Ja, Erhan, het is een beetje lullig geworden natuurlijk. Gezegd, ik wil al lang met je zijn, maar het is niet het juiste antwoord. Nee. Maar niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan kan je in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Maar ja, voor nu zou ik zeggen, laten we luisteren naar die heerlijke tune. Meisjes blijven mee.

Roddy Ricch, The Box. Die hoorde je tijdens Rewind hier op Phonix. En natuurlijk een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En samen zijn we deze donderdagochtend heerlijk aan het opstarten met de meest lekkere tunes. Straks onder andere The Party Next Door door je speakers. Maar eerst die tune van dat hele mooie sportevenement die inmiddels al 1,5 maand geleden afgelopen is. En in de wandelgangen wordt gezegd, dit is misschien wel een van de beste WK-tunes ooit. Ik weet niet of jij die mening deelt, maar hij staat nu wel voor je klaar. Die Die, Shakira en Burna Boy.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Lachen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Kopfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Met zometeen We're All Gonna Make It en ook Drogba van Afrobeat. Ja, en er is dus een tv-serie. Misschien ken je die nog uit je jeugd. Ik zal het heel even laten horen.
8: Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen.
7: Ja, kan je die nog herinneren? Nou, daar is best wel leuk nieuws over wat het is. Dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden misschien 2 Nederlanders vermist na de ramp in Nepal. Ze staan op een lijst die het Nepalese toerismebureau heeft opgesteld, nadat er gisteren complete dorpen zijn weggevaagd door een plotselinge vloedgolf. Ook in buurland Tibet zijn er slachtoffers, maar daar weten we nog niet heel veel over, doordat het land wordt bestuurd door China, zegt onze correspondent.
10: De Chinese overheid is vanochtend bij een persconferentie met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist, waarvan 260 buitenlanders. Welke nationaliteiten die buitenlanders hebben, dat werd nog niet genoemd. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
9: In de stad Cannes in Noord-Frankrijk is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Van tevoren zou er gevochten zijn in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. De politie in Brabant heeft 2 mensen opgepakt voor een ramkraak bij een juwelier. 2 auto's reden vannacht in volle vaart de juwelierszaak in Breda binnen. De straat ligt daar vol puin. Het is niet bekend of de verdachten ook iets hebben meegenomen uit de zaak. En augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen, 125 jaar geleden. Dat zegt het KNMI.
11: Heel Nederland is dit jaar vrijwel in Nederland warmer dan het ooit gemeten is door het KNMI. En ja, vooral ook de kuststrook is echt heel warm geweest voor daar. En ook de nachten waren ook heel warm.
9: De nachten waren vooral ook warmer langs de kust en dat heeft ermee te maken.

0: maken dat ook de Noordzee warmer was dan normaal. Het weer, we beginnen met zon, maar vanuit het zuiden trekken er ook wat buien over. Het is warm, met 26 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond komen er opnieuw onweersbuien, morgen ook. Morgen wordt het maar 22 graden.
1: We're all gonna make it for you zometeen.

0: Rewind. Met Quincy.
1: Inderdaad, de intro van Phineas en Ferb. Dat was een tekenfilmserie die je vroeger gezien kon hebben. Het mooie is, naar verluid, zijn de originele stemmen van Phineas en Isabella met elkaar getrouwd. Ja, zo zie je maar, liefde kan soms letterlijk voor je neus staan zonder dat je het gewoon door hebt. En binnen de filmindustrie heb je daar ook zo'n mooi liefdesverhaal. Ashton Kutcher, Mila Kunis, die leerden elkaar als tieners kennen bij The 70s Show. Fun fact trouwens, Mila Kunis, die gaf haar allereerste kus ook daadwerkelijk aan Ashton Kutcher. Nou ja, jaren later na de serie kwamen ze met elkaar in contact. En ze zijn tot de dag van vandaag getrouwd. Kijk, maar dan binnen de muziekindustrie zijn er natuurlijk ook wel aardig wat koppels. Sowieso Jay-Z en Beyoncé bijvoorbeeld. Maar degene die toch het meest, ja, die romance story heeft, dat is toch wel Nelly samen met Ashanti, toch? Ze waren vroeger al samen, zijn uiteindelijk jarenlang uit elkaar geweest om vervolgens weer samen te komen en zelfs te trouwen. Nou, een waanzinnig verhaal als je het mij vraagt. Als ze nu alleen nog samen tunes gaan maken zoals ze dat ook vroeger deden, ja, dan denk ik dat jij en ik nog enthousiaster gaan worden, toch? Maar goed, vooralsnog zijn die er niet. Body on Me, die is er wel. En die hoor je nu tijdens Rewind Hero Phonics.

0: van Pieter.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
3: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Kan je zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. Dus als je gepakt hem er vast bij, kan je zo meteen lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even de benen te strekken, een kopje koffie te pakken of een theetje. Ik pak er sowieso zoals altijd weer een roze koek bij. En voor het bakje van vandaag vlieg jij en ik naar Marokko toe. Want ja, daar heeft een influencer, misschien ken je er, Soukaina, die heeft een behoorlijke straf gekregen hoor. Ze moet namelijk 10 maanden de cel in, krijgt een boete en misschien nog wel het pijnlijkste voor de influencer. Ze mag 3 jaar lang gewoon geen social media gebruiken. Dus geen Insta, geen TikTok, helemaal niks. En dan denk jij misschien, ja, wat moet je nou in hemelsnaam gedaan hebben om zo een straf te krijgen? Dus dat is dan ook de vraag aan jou. Wat heeft Soukaina gedaan waardoor ze deze straf heeft gekregen? Ik ben heel erg benieuwd waar je mee gaat komen. Ik ga niet eens multiple choice geven eigenlijk. Ik ben gewoon heel benieuwd waar jouw gedachten heen gaan. Wat heeft Soukaina toch gedaan waardoor ze deze hoge straf heeft gekregen? 10 maanden de cel in, 3 jaar lang een ban op social media en waarschijnlijk ook nog een kleine geldboete. De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
1: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
2: Met elke dag een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik

0: 3 jaar lang geen gebruik maken van social media. Alleen de vraag aan jou is, ja, wat heeft zij toch gedaan dat zij deze straf heeft gekregen? Stefan die kwam de NPO Luisterrap in, die zei: Quinn, ze pleegde fraude met het niet aangeven van de inkomsten van haar OnlyFans. Oké, dat is een inderdaad een reactie. Lars die zegt: ze heeft tijdens een livestream de koning beledigd. En vaste luisteraar van de show Cupsy die kwam nog even met een spraakmemo.
1: Ja, ja, Quincy, ik zal je zeggen wat Sukaina gedaan heeft. Sukaina heeft er VJJ, de Punjabi, mogelijk laten zien online. Ja, en het wordt niet getolereerd daar. Oké, dat was het. You.
0: Hey dan. Dat is inderdaad wel. Dat is wel wat als dat is gebeurd, natuurlijk. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord? Of zit het juiste antwoord niet eens in de gegeven antwoorden? Dat kan natuurlijk ook. Wat er is gebeurd met Sukaina? Klopt inderdaad wat Cupsy zei. Zij heeft per ongeluk haar VJJ laten zien op stream. Ik heb de beelden gezien. Ik ga ze natuurlijk niet delen, want ik wil dat soort dingen niet rondverspreiden. Het is eigenlijk uiteindelijk gewoon heel erg lullig gelopen. Ze heeft een livestream gehad, ze was kleding aan het showen. En op een gegeven moment trok ze haar kleding ietsjes te ver omhoog, waardoor dus ja, intieme delen heel kort zichtbaar werden. Nou ja, je weet het, hè, dat gaat uiteindelijk gewoon. Als een woeste gaat het internet over. Nou, het is pijnlijk. Het is pijnlijk dat dit je dan overkomt. Dat je dan dus gewoon echt daadwerkelijk de cel in moest. Er gaan er ook geruchten rond van, ja, ik denk dat ze het met opzet heeft gedaan. Sommigen zeggen ook weer van niet, ja, ik durf er geen uitspraak over te doen. Maar 1 ding is zeker, als je dus gaat livestreamen en je laat kleding zien, let dan gewoon heel even op

Ik eerst, allereerste keer dat ik bij Funnies binnenkwam, hoorde ik deze tune. Rema Soundgasm. Ik hoorde hem nu tijdens Rewind hier op Funnies. Zometeen onder andere Jason Derulo voor je klaarstaan. Maar eerst is het nog tijd voor Catnip en Dior met Nooit Goed.

0: in sportvoeding.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.

0: complicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg

0: 29 augustus. Moorden Noordin.
1: Lijkt het jou tof om bij Phonics te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check phonics.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Zometeen heerlijk de middag opstarten met onder andere Doughboy en John Vrezen. Leuk fragment voor je klaarstaan van de nieuwe aflevering van Taxi Takkies met nieuwslezer Ryan. Hij vertelde iets over de eerste keren dat hij herkend werd op straat. Nou ja, hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd nog voor het laatste nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental blijft oplopen na de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 273 mensen zijn omgekomen. En daarnaast worden er nog honderden mensen vermist, ook veel toeristen. Er is een complete ravage in het rampgebied, zegt correspondent Dave Boerema.
4: Ook de schade aan de infrastructuur is groot, hè? Meer dan 19 bruggen zijn verwoest. 8 waterkrachtcentrales zijn of helemaal weggeslagen of hebben schade opgelopen. Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is.
3: Het ging gisteren mis toen een groot stuk ijs was losgekomen. En dat zorgde voor een flinke golf van water, modder en stenen. Opnieuw hebben tegenstanders van asielopvang dingen kapot gemaakt. Bij een nog te openen AZC in Valkenswaard is brand gesticht. De muren daar zijn zwart geblakerd en ook een aantal ramen is kapot. De bedoeling is dat er de komende 5 jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente moet daar nog een besluit over nemen. Sommige mensen in Rotterdam werden vanochtend een paar uur vroeger wakker dan gepland. Om 5 uur vanochtend al begon er boven Rosmalen-Zuid een militaire oefening met 8 helikopters, maar niet iedereen had die mee mogen krijgen. Veel Rotterdammers klagen op de socials dat ze er wakker door zijn geworden. En Ajax en FC Twente kunnen zich vanavond plaatsen voor de Conference League. Ajax won vorige week al met 4-2 van het Zwitserse Sion. FC Twente moet een 1-0 achterstand wegwerken tegen Karabach en Azerbeidzjan. Onze sportcommentator Jan-Kees van der Kun denkt dat het pittig wordt.
5: Dat wordt echt een hele spannende. Ze moeten inderdaad tegen Karabach vorige week in eigen huis. Speelde Twente, nou ja, kreeg het wel de kansen, maar had het moeten scoren. Die kans krijgen ze dan vanavond nog om dat te herstellen. Belangrijk voor Twente, ja. Ajax thuis tegen Sion om Davy Klaassen, maar eens eventjes te parafraseren. Die zei dat mag alleen misgaan als we het helemaal zelf verknallen. Oftewel, dat moet gewoon goed komen.
3: De wedstrijd van Twente begint om 6 uur vanavond en Ajax mag om 8 uur aan de bak. Dan heb ik het weer voor je. Eerst zon, daarna vanuit het zuiden vanmiddag wat buien. En opnieuw zonweer, later vanmiddag. Het is warm met 26 tot 30 graden. Vanavond en morgen opnieuw onweersbuien. Morgen wordt het maar 22 graden.

0: Brown Shade You.
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur, Taxi Takkies.
0: Afgelopen week is er een nieuwe aflevering van Taxi Takkies uitgekomen met nieuwslezer en gezicht van NOS Stories Ryan. Die kan je natuurlijk kennen als je vaker naar de ochtendshow luistert, samen met Fernando de Dynamiek. Ja, die is al jarenlang aan de gang. En hij zat dus bij mij in de auto en toen vroeg ik hem van, ja, je bent nu bij NOS Stories aan het werk en je wordt op een gegeven moment natuurlijk wel herkend, want je bent echt het gezicht aan het worden daarvan. Dus ik was heel erg benieuwd naar hem van, ja, wat was nou echt het moment dat je steeds meer herkenning begon te krijgen? En het verhaal wat hij vervolgens vertelde, ja, daar moest ik zo hard om lachen.
3: Nou, we doen een heel leuk project met NOS Stories ieder jaar, de eindexamenspreekuren.
0: Ja.
3: En dat is dus, middelbare scholieren, dat is ook onze doelgroep. We maken eigenlijk nieuws voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Ja. Als ik in de zomer met name word aangesproken, dan is het door leerlingen die net examen hebben gedaan.
0: Juist.
3: En of ze zijn geslaagd of helaas niet, maar sowieso dankjewel. Echt, oh my god, echt, jullie hebben me zo geholpen. Oh. En dat is wel leuk. Ik weet nog, ik was een keer op Zandvoort, over de pier aan het lopen. En opeens hoor ik achter me, hey broer! Ik denk, hey, what the fuck?
0: Ja. Hey broer!
3: Maar ik reageer niet toch, want ja, je weet niet wie je aanspreekt.
4: Nee, ik wou dat zeggen, ik
3: kom hier. Hey, bro! Ja, maar toch om eindexamen spreekuren, toch? Ik zeg, ja man. Hij zegt, broer, je hebt me echt gered, man. Je hebt me echt gered.
0: Ja, als je Ryan ook ziet. Dus wat dat betreft zo'n grote knuffel. Je moet oprecht zeggen, echt een leuke interview met hem. Als je hem nog niet hebt gezien, Taxi Takkies op YouTube. Dan kan je de volledige interview zien. Maar dat gezegd hebben, laten we maar meteen gewoon weer de muziek induiken. De dikste van de week, die staat zo voor je klaar. Eerst is het tijd voor Noah Noh samen met Ronnie Flex. Dit is Damage.

nummer 1 uit de Phonix X-Chart, Bare Minimum. Fresh en KM, inmiddels is het 12:30, dus we hebben nog een kwartiertje te gaan. Dan is het 12:45 en dus tijd voor 12:45. Is er een tune waarvan je zegt, ja Quinn, als je die draait, dan word ik zo gelukkig en krijg ik heel veel energie van?

0: filmpje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.

0: 18 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Ik bedoel, we zijn bijna bij het weekend aangekomen. Het is donderdagmiddag. Wat is nou die tune waarvan je zegt, Quincy, als jij die zo meteen draait, dan ga ik alvast heerlijk richting het weekend. Hoe sterker nog, mentaal ben ik er eigenlijk al. Je kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Kan je normaal gesproken sowieso altijd je gedachten delen. Maar in dit specifieke geval heb ik dus die energiebooster van jou nodig. Iedereen die aan het luisteren is, moet toch vol energie richting het tweede gedeelte van de werkdag gaan. En dan daarnaast ook nog eens richting het weekend. Dus laat het snel doorkomen. We weten hoe je jouw tune zometeen tijdens 12:15.
1: Hey,

All I Do Is Win, DJ Khaled, T-Pain, Ludacris, Rick Ross. Die hoorde je tijdens Rewind op Funnix. En inmiddels is het 1:15, dus tijd voor 1:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Ik heb een heerlijke mix voor je samengesteld van de reacties in de NPO Luisterapp. Om te beginnen, Bas, Janice, Shut The Fuck Up.

Rappers and Friends. Lil Jon, Usher en Ludacris. Die hoorde je tweede tune, kwart voor Quincy. Je hebt er nog eentje van me te goed. Alleen voordat ik die ga draaien, ga ik je vast heel veel plezier wensen in de middag met Hughes. Hij zit er weer klaar voor in de show. Wordt natuurlijk één groot spektakel. We gaan alleen afsluiten met een tune van Bad Bunny. Die is binnengekomen van Jordi. Zegt Quinna, kan je alsjeblieft Dakiti draaien? Die hoor je nu. En ik check je natuurlijk morgen weer.

0: beste in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er wordt steeds meer duidelijk over het dodental na de modderstroom in Nepal en Tibet. Door de enorme vloedgolf aan water, modder en ook stenen zijn hele dorpen weggevaagd. Volgens buitenlandcollega Jelle Baars zijn de meeste slachtoffers in Nepal gevallen.
1: De Nepalese politie zegt 270 doden te hebben geteld. En in Tibet blijft het dodenaantal nog altijd steken op 3. In Nepal en Tibet worden ook nog honderden mensen vermist. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen het precies gaat, maar daar worden getallen genoemd tussen de 1400 en 2000 vermisten.
0: In Nepal en China wordt nu ook rekening gehouden met nieuwe vloedgolven. In Tibet is door de modderstroom van gisteren hoog in de bergen een nieuw stuurmeer ontstaan dat steeds verder vol loopt. En de komende dagen wordt ook nog regen verwacht. De twee moeders die verdacht worden van het mishandelen van twee kinderen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ook moeten ze naar het Pieter Baan Centrum toe om daar onderzocht te worden. Dat bleek uit de proforma-zitting vanochtend. De twee moeders uit Stadskanaal worden verdacht van ernstige mishandeling en poging tot doodslag bij de dochter van een van de twee vrouwen. Het meisje van 6 werd opgesloten in de kelder en daar vastgebonden. En ook moest ze haar eigen braaksel eten. En er zijn het afgelopen jaar 175 klachten binnengekomen na een botox- of fillerbehandeling. En dat zijn 5 keer zoveel meldingen als een jaar eerder. De klachten die mensen krijgen zijn wel wisselend, zegt de gezondheidsinspectie.
2: Ontstekingen aan de lippen na een fillerbehandeling of een ernstige allergische reactie waarbij er ook een ziekenhuisopname tot gevolg is geweest. En deze meldingen die over schade gaan, wordt ook gemeld dat er een onbevoegde behandelaar was die de behandeling heeft uitgevoerd.
0: Ja, de gezondheidsinspectie is nu ook een campagne gestart om mensen te wijzen op de gevaren van botox- en fillerbehandelingen. Het weer in het midden en westen trekken zometeen al de eerste onweersbuien over. Vanavond vooral in het noordoosten. Het is 25 tot 30 graden. Morgen na al die buitjes weer een stukje koeler.

tunes van het moment. Elke vrijdag hoor je die lijst voorbij komen met Quincy. En dit zijn een paar highlights die het verdienen om gecheckt te worden. Wat dacht je van deze Stargirl die onlangs haar album dropte? Daar stond ook deze track op. Tornado van Ira Starr.

Heel kleine die je zojuist hoorde, Waterkant. De aankomende drie uurtjes ga ik je uiteraard weer voorzien van die dope tunes die we klaar hebben staan in de playlist. Wat dacht je van zometeen komt Henky T en KM voorbij, R&B shit. En ook Bad Bunny die staat te wachten met Yonaguni. Maar eerst, ja, voordat ik eerst deze tune ga draaien, moet ik eerst even wat context geven. Want toen ik voor het eerst deze man, toen hij binnenkwam bij ons in de studio, dat was toen met Phonix Talent R&B seizoen. Ja, toen hoorde ik al meteen, deze man heeft potentie. Zijn stembanden die zijn van goud. Het was nog eventjes vinden en zoeken in welke straatje die dat zou plaatsen. Maar hij liet toen al legendarische dingen horen.

0: R&B shit.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Line check. Okay.
0: Het is weer tijd voor die line check, waarin ik dus een lyric pak uit een tune. Ja, wat me toch eventjes aan het denken heeft gezet. En ik luister best wel vaak naar die double. Deze tune, ken denk ik iedereen. Het is een tune van 9 jaar geleden. Heet Intro. Was ook intro van zijn album. Gewoon heel simpel. Intro, that's it. Maar ja, het is een tune van 9 jaar geleden. Maar inmiddels meer dan 4 miljoen views op YouTube. En de streams op Spotify, die blijven maar gaan. En het is toch wel een lijn waar je eventjes over moet nadenken. Hoor, hier komt-ie.
3: Ik ben een rapper nu, de eerste keer dat ik salaris heb. Want ik heb nooit gewerkt. Ik deed coke met Marokkanen weg.
0: Ja, ik ben rapper nu. Eerste keer dat ik salaris heb. En toen ging ik even denken, wanneer was het voor mij de allereerste keer dat ik echt gewoon wit salaris had op mijn rekening? Dan natuurlijk wel wat bijbaantjes links en rechts, gewoon, je weet toch, handje contantje, je weet hoe die dingen gaan. Maar ja, echt wit op mijn bank, dat was gewoon bij de Appie, man. Ik woonde tegenover de Appie, dus ik kwam al bij die Albert Heijn al jaren. En ik dacht bij mezelf van, ja, het zou geweldig zijn als ik hier gewoon kan werken. Nou, op een gegeven moment ging ik daar werken, kreeg ik de meest irritante en raarste teamleider die ik ooit in mijn leven heb gezien. Die gewoon, je weet toch, als je een afspraak maakt, je weer zegt van, je werkt van 4 tot 6. Want om 7 uur moest ik bijvoorbeeld trainen. Deze man deed er alles aan om jou pas bijvoorbeeld om 7:10 weg te laten gaan. Zodat je helemaal in paniek haastig bij je ding moest komen. Dus ja, in ieder geval, dat is een trauma van mij die ik ook weer even moet gaan verwerken. De vraag aan jou is als volgt. Wat was jouw allereerste baantje? Waar je dus ook een salaris ook echt van kreeg op je rekening. Dus niet even op de markt helpen, handje contantje. Nee, echt gewoon die witte junta. Gewoon hard werken en je kreeg voor het eerst geld op je rekening. Het was niet veel, maar het was wel nice. Wat was je allereerste baantje? Deel het met me in de

0: Aerostar med Tornado.
1: Mic check, one, two.
2: Is this thing on? Mic check.
0: Okay. We zijn aangekomen bij de lijncheck en ik liet je net deze lijn horen van die double uit de tune intro.
3: Ik ben een rapper nu, de eerste keer dat ik salaris heb, want ik heb nooit gewerkt. Ik deed coke met Marokkanen weg.
0: Ja, nou, die double die had nooit gewerkt voordat hij ging rappen, want hij deed coke met Marokkanen weg. En ik vertelde je dat mijn allereerste bijbaantje, waar ik ook echt, zeg maar, een salaris kreeg, dat was bij de Appie. Hetzelfde als ook voor Mohammed in de NPO Luisterrap. Die gaf ook aan mij eerst. Dat was ook bij de Appie Heijn. Jordi die zegt, ik werkte in de frituur. Nou, ik hoop niet dat je in de frituur werkte, Jordi. Want dan zou je er best wel knapperig uitkomen. Maar ik hoop dat je vooral werkte gewoon in een snackbar. Wat ook keihard werken is, man. Helemaal wanneer het warm is en je staat daar zo te zweten. Hey, zorg ervoor dat die zweet niet in de kaassoufflé terechtkomt. Badros die zegt, koop destijds. Ja, de Coop, dat is zo'n supermarkt. Echt een van de meest bijzondere namen. Ook echt een van de meest bijzondere supermarkten, vind ik. Ja, een hele aparte Coop. Rich die gaf aan, bro, ik werkte toen ik 13 jaar was in de tomatenkassen. 4 dagen van 6 tot 12. Mijn eerste salaris na 5 dagen was 500 gulden. 5 van die bruine briefjes. Toen ben ik naar de buurt super gegaan met 5 briefjes. En heb ik blikjes 3S cola gekocht van 35 cent. Ik gooide zo de meier op de toonbank toen die man me vroeg, heb je niet kleiner? Keek ik naar de andere briefjes van 4. En zei ik heel stoer, nee man, ik voelde me op dat moment de man. Ja, ik begrijp dat wel, Rich. Dat is wel lekker als je dan eventjes zo naar de supermarkt kan gaan en kan zeggen van, ja, sorry, ome buurt super, ik heb niet kleiner. Dit is wat ik heb. Je zal het moeten doen met mijn hele grote, zware briefje. En ik wil heel veel wisselgeld terug. En voornamelijk in briefjes van 5. Lekker man. Mooi om te zien dat iedereen wel verschillende baantjes heeft gehad. En ja, dat iedereen ook hopelijk goed is terechtgekomen. In het geval van D-Double is dat zeker zo het geval. Dus ja, we gaan uiteraard die tune ook draaien. Intro van D-Double.
4: Moord. Ey. Not prequet. Ey.

Partyen met de Jagaban. Hoe zou dat zijn? Zou je echt gewoon dan de hele avond losgaan? Ik denk het wel. Midas de Jagaban, Party with the Jagaban hoorde je zojuist. En zoveel tracks die we nog te draaien hebben in de playlist. Oh my god, nergens naartoe gaan, man. Je moet gewoon hier blijven bij Phonics. Zometeen gaat Idalië eventjes wat sterretjes laten zien in Stars. Maar eerst tijd voor Yves Laurent, Blasco en Blow. En die mannen nemen ons mee naar de highest flex. Let's go.

Stars. Zometeen is het tijd voor de Beat Blender. 5 hits van 1 artiest. Mocht jij het goed weten en ook het allersnelste zijn, dan maak je dus kans op een Phonix goodie pakket. Straks zometeen nog muziek van Roxy Rosa. Mario komt voorbij met Let Me Love You. Maar eerst Stormzy en ODU.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
5: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
4: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: En ja, in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is. Verder zijn er vannacht heel veel reddingswerkzaamheden al geweest. Er zijn ongeveer 40 mensen gered. En ja, deze werkzaamheden gaan nog steeds door.
1: In Nepal en China wordt nu ook rekening gehouden met nieuwe vloedgolven. De twee vrouwen die verdacht worden van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak. En in november worden ze onderzocht, zegt de persofficier.
2: Ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij ja, min of meer ook wel aan ja, onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachte zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieter Baan Centrum. Onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd. Dus ook de wisselwerking tussen deze twee verdachten zal daar ook een groot onderdeel van dat onderzoek zijn.
1: De twee vrouwen worden ook verdacht van poging tot doodslag op het meisje. En zij is de dochter van een van die vrouwen. En TikTok en Instagram hebben filmpjes offline gehaald van jongeren die met hoge snelheid door het verkeer scheuren of gevaarlijke inhaalacties uithalen. De platformen kwamen in actie nadat ook Nieuwsuur had ontdekt dat er veel van die filmpjes rondgaan. Soms ook gemaakt door kinderen onder de 18 jaar. Het is vooral stoerdoenerij, zegt deze journalist van Autovisie.
3: Jongeren die hebben een enorme bewijsdrang, maar tegelijkertijd hebben zij dus nog heel weinig risicobesef en vaak heel weinig rijervaring. En die combinatie, die is onwijs gevaarlijk. En zodra mensen in een auto stappen, dan wanen ze zich anoniem en dus gaan zich achter het stuur veel idioten gedragen. En dit zijn dan echt de extremen daarvan.
1: Afgelopen weekend stierven in Engeland nog 7 mensen toen spookrijdende jongeren tegen een politieauto aanbotsten. Gaan we naar het weer toe. In het midden trekken al wat eerste buitjes over. Later vanavond vanuit het zuiden zware onweersbuien. Het is 25 tot 30 graden. En morgen na al die regenbuien weer een stukje koeler.
4: Met zometeen tijd dus voor de Beat Blender. Ook Joe en Zoe Tauran komen eraan. Maar eerst Move Joe, dit is Pile.

0: Ik heb zometeen dus vijf hits van één artiest. Aan jou dus de taak om te raden van welke artiest het is. Ja, ben jij het allersnelst in de NPO luisterapp met natuurlijk het juiste antwoord, dan krijg jij die Vanix Goodie pakket jouw kant op gestuurd. Dus wees ready, spits die oortjes goed, luisteren moet je, want hier komt ie.
1: Blijf belachelijk gepakt, een zielige gast, een vliegtuig, we gingen de mist in even.
0: Ja, naar welke artiest ben ik op zoek in de Beat Blender? Dit is jouw kans, ben jij het allersnelst, drop het nu in de NPO luisterapp en wie weet krijg jij zometeen die Vanix Goodie pakket van mij.
2: Yes, Lana.

En was jij het snelste met het goede antwoord, dan was die van jou. Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt in de NPO Luisterapp, dat het zo uiteenloopt. Echt, ik zie zoveel verschillende antwoorden. Ik zie niks echt winnen. Olle zegt de kraantje papi. Nou, ik denk dat die nog de frequentie heeft van gisteren. Want kraantje papi was gisteren. Stefan zegt Lange Frans. Patrick zegt Extins. Manu komt met Boef. Olle komt met Gerspardoe. Mikey komt ook met Aquasi van Zwartlicht. Nee. Dit is hem niet. Kom op jongens, jullie moeten scherp zijn toch. Ik ga hem nog één keer laten horen en daarna drop je gewoon supersnel je antwoord. Wie weet ben jij de snelste met het juiste antwoord.

0: 5 hits van 1 artiest. Ik liet je net dit horen.
1: Twijfelachtig gepakt, een zielige gast. Vliegtuig, verging de mist in even.
0: Ja, aan jou dus de vraag welke artiest je hoorde. Alle hits werden gegooid in een blender. Aan jou de taak om het te raden. Was jij het snelste vandaag? Ja, daar gaan we nu achter komen. Heel veel antwoorden die ook echt... ja, echt crazy waren. Ik heb Gers Pardoel gehoord. Ik zie nu ook Senna, sorry. Yes R? Even serieus, Yes R? Nee. Je bent blijven hangen in die heeschatje tijd, hè? Ik ga helemaal stuk. Nee, het is niet Yes R. Dylan kwam ook nog even voorbij, de winnaar van gisteren. Die was gisteren het allersnelst. Die zei ook, kan je een back-to-back winnen? Dat zou eventueel kunnen. Maar dat gaat vandaag voor jou helaas niet gelden, Dylan, man. Sorry, man, broski. Je was wel snel. Ik kan je zeggen, je was, denk ik, de derde snelste met het goede antwoord. Maar degene die het allersnelst was vandaag met het juiste antwoord is Rakim. En het antwoord is natuurlijk Frisco. Ja, de legend, hè. De legend uit de game. Ik bedoel... ja, dat kon je wel horen. Met hits zoals Twijfel. Hè? Nieuwe Dag. Misschien dat daardoor af en toe een beetje die verwarring kwam. Want hij heeft natuurlijk ook een heleboel hits met FT's erop. Maar shout-out naar Frisco. En shout-out naar jou, Rakim. Want die Phonics Goodie pakket, die gaan we jouw kant op sturen. Gefeliciteerd. En tot die tijd gaan we genieten van een van mijn favoriete tunes van Frisco. Ja, is toch wel echt ook een van mijn... die staat in mijn top 3, man. Shout-out naar die man. En dit is Tranen van Geluk. Die bij Phonics.

Nieuwe deal met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Deze tune is toch echt geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal. En het gaat over haar verhaal. Ze had namelijk in het geheim een relatie met iemand wat ze dus compleet verborgen hield voor het publiek en voor haar fans. En ja, vrienden van dichtbij die gaven eigenlijk in het begin al aan van kijk uit, deze gast gaat je pijn doen. Niet fysiek, maar gewoon emotioneel. Ga weg van die gast, ga niet met hem. Maar ja, ze besloot om niet naar hem, naar de vrienden te luisteren. En uiteindelijk is het toch echt uit elkaar gegaan. En die pijn, die emotie heeft ze dus uiteindelijk omgezet in deze tune. Where Do We Go van Ira Starr. Je hoort hem nu.

verrenners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: borstvoeding. Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Tweede Kamer krijgt een mogelijke nieuwe partij bij. Want Mona Keijzer komt met haar eigen nieuwe beweging. Project 2029 gaat het heten. En het moet een sociaal-conservatieve koers gaan varen. Ja, haar doel is duidelijk.
1: Het moet eindigen uiteindelijk bij een politieke partij met een stuk of 30 zetels en de eerste vrouwelijke premier van Nederland.
0: Mona Keijzer zat eerder bij de BBB en het CDA. Ratko Mladic is overleden. De oud-Bosnisch-Servische legerleider was 84 jaar. Hij zat een levenslange celstraf uit in Den Haag voor genocide en oorlogsmisdrijven. In 2017 nog werd hij veroordeeld voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij werd onder meer veroordeeld voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica in 1995. De burgemeester van Onderbroek.

0: antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht. In de vroege ochtend vlogen 8 militaire helikopters ineens over de stad heen, waar vanuit militairen werden gedropt. Ja, door al die herrie werden veel Rotterdammers al vroeg voor hun wekker wakker, al gold het niet voor iedereen.
1: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt, net al gewend.
2: Ik heb lekker doorgeslapen.
3: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
4: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En ik kop het heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
0: Ja, tijdens die antiterreuroefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en ook medisch kunnen verzorgen. Volgens Defensie is het belangrijk om in stedelijk gebied te oefenen. Het weer droog en broeierig bij een graad of 28. Later vanavond trekken er vanuit het zuiden zware onweersbuien over. Morgen ligt de temperatuur na al die buien weer een stukje lager.
5: Met zometeen muziek van Joy Dwet Wheel, Rihanna, is het eerst tijd voor Jade Lauren. En dit is Wacht Niet.

Joey Dwetville, Rihanna, die hoorde je hier bij Chris. Ja, ik zit er nog wel eventjes hoor. Het aankomende uur zit ik er helemaal klaar voor om jou te gaan voorzien. Te gaan voorzien van die hits, want we hebben een hoop ervan in de playlist staan. Wat dacht je bijvoorbeeld van muziek van, noem eens even wat, Mosky, Trackstar is, is toch wel een gouden ouwe in de playlist. Jonna Fraser, Geon, die komen straks ook nog voorbij. Maar eerst tijd voor KM. En dit is Blijf Rustig.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet het helemaal grijpen.
0: Video stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Yeah. I ain't never had this happen before.
5: Never had this happen before.
4: Heartbreak so deep. Heart broke so deep it broke into a melody that day.

0: whatever you desire. Give you whatever you desire.
1: Choose a runner, runner.
2: She can't take it.
1: Runner, runner, runner.
2: She can't take it. Oh, oh yeah.
3: Moski met Trackstar. Ja, voor de mensen die wel houden, die er wel van houden om af en toe gewoon een beetje te lachen, want dat heb je ook gewoon nodig in het leven. Nou, ik heb goed nieuws voor je, want onze eigen Jan Dino Asporaat, die komt weer terug met een nieuwe show, namelijk de Hoppy Snelle Show. Het is een nieuwe sketchshow en het zijn allemaal verschillende types die erin voorbij gaan komen. En zoals je weet, Jan Dino is de meester in typetjes spelen. Dus ik ben heel erg benieuwd, ik kijk ernaar uit. Zaterdagavond, dan kan je het checken bij Zep. Volgens mij is het 7:55 in de avond. Nou, gelijk goede reclame. Shout-out naar Jan Dino Asporaat, want ik kan altijd wel om die man lachen. En die man brengt altijd een hele vrolijke en goede energie met zich mee. Dus dat smaakt altijd naar meer. Net zoals die volgende tune van Ronnie Flex en Lil

Christian D en Dior, 30 Degrees, die hoorde je zojuist. En het is inderdaad tijd om die hitte nog even wat omhoog te gooien. Jij mag namelijk bepalen via de NPO-luisterapp welke tune ik zometeen moet gaan draaien. Is het een klassieker? Is het een nieuwe tune? Is het een tune van een talent? Is het een internationale tune? Het mag allemaal, zolang het maar hard is. Drop het in die NPO-luisterapp. Kost je helemaal niks. Helemaal gratis. Download hem op je telefoon als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat niet als je aan het rijden bent. Zet daarvoor eventjes je auto aan de kant. Of als je stilstaat. Je weet toch, altijd die veiligheid gaat voorop. Maar je mag onveilig zijn in die NPO-luisterapp. Dus

Heerlijke muziek. Ella May met Trip hier op Phonix. En jij mag via de NPO-luisterapp bepalen welke tune wij dus zouden gaan draaien. Ik kreeg een berichtje binnen van Jalisa. En Jalisa zegt: yo, Joes, ik heb Shaggy, It Wasn't Me, al een tijdje niet voorbij horen komen op Phonix. En ik zou het echt waarderen als je voor mij deze zou kunnen draaien. Daar zou ik heerlijk mijn laatste uurtje mee kunnen doorkomen op werk. Een fijne dag nog en veel werkplezier. Kijk eens, ook richting jou. Heel veel werkplezier, shout-out naar jou en inderdaad, ja. It Wasn't Me. Die moeten we sowieso eventjes erin gooien, toch? We gaan genieten van Shaggy. It was

deze show. Morgen gewoon weer tussen 1 en 4. Dan is natuurlijk de X-chart daar. Zometeen nog de middagshow. Vergeet niet om te blijven hangen. Noorden en Vef door je speakers. Je weet hoe dat is. Altijd gezelligheid. Dope topics wat ze gaan bespreken. En ik laat je ook niet zomaar achter. Wat dacht je van deze banger?

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetouan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funx kanalen.
6: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Van 3FM tot Funx en van true crime tot fictie. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Rode Kruis opent een Giro-nummer naar de ramp in Nepal en Tibet. Op Giro-nummer 6868 wordt geld ingezameld voor hulp na de verwoestende modderstroom van gisteren. De eerste 72 uur staan nu vooral in het teken van het zoeken naar overlevenden. Maar dat verloopt wel moeizaam, vertelt mijn buitenlandcollega Jelle Baars.
1: Nou, het is een enorm chaos, daar is heel veel stuk. Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen, omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
0: En ook na de eerste dagen is hulp hard nodig om gewonden te helpen en uitbraken van ziekte te voorkomen. Het Rode Kruis schat 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden getroffen te helpen. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. Dat is de zoon van BN'er Emiel Ratelband. De opsporingsdienst denkt dat hij 23 miljoen euro heeft verduisterd. En hij zou dat geld hebben opgehaald bij mensen die wilden investeren in windturbines en zonneparken. Maar al dat geld zou zijn doorgesluist naar een privérekening. In een flat in Zoetermeer is een man mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift, waar hij door 10 mensen werd opgewacht en werd geslagen en geschopt. Tijdens de mishandeling werd de man ook bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. En ook is niet bekendgemaakt hoe het slachtoffer eraan toe is. En een Australische vrouw is bevallen van een heel bijzondere tweeling. Een jongen en een meisje die geen familie van elkaar zijn. Ja, de vrouw was per ongeluk op natuur.

0: En ik wil een schandalig geheim van mezelf met je delen. Maar alleen als jij die luistert, belooft er ook één met mij te delen. Gisteravond was ik aan het scrollen op TikTok en zag ik een filmpje voorbij komen dat een meisje een geheim deelde uit haar jeugd wat ze nog nooit heeft durven te vertellen. En opeens, ik weet niet hoe, er popte ineens mijn allergrootste geheim wat ik nog nooit met iemand heb gedeeld. En ik had zoiets van, ik denk dat het nu tijd is om die openbaring te doen.
1: Oké.
0: Maar ik vind het ergens heel erg spannend.
1: Hoezo?
0: Want dit is echt mijn allerdomste en ergste geheim ever. Maar Noordin, ik vind dat als ik een geheim vertel en iemand van de Funnix zwemmen doet, dat jij het ook moet doen. Oké? Okay?
1: Laten we even beginnen bij jou, Wef.
0: Oké. Okay. Ik schaam me gewoon. Oké, ik dacht echt tot een bepaalde leeftijd dat ik uitgenodigd zou worden door Elvea van Wings Club om een vee te worden. Ken je Wings Club nog? Ik dacht echt dat ik uitgenodigd zou worden.
1: Maar wacht even, wacht.
0: En ik schreef het zelfs in mijn dagboek. En ik wens het iedere jaar voor mijn verjaardag. Dat als ik 16 zou worden, dat ik een vee zou worden.
1: Dat je die geheime krachten had en dat je ook voelde. Jij voelde altijd van...
0: Dat ik uitverkoren was.
1: Maar hoe oud was je toen je dat...
0: Ik denk pas toen ik naar de eerste klas ging, besefte ik van... Hé, volgens mij word ik nog...
1: Volgens mij gaat Elvira niet komen.
0: En dat popte ineens in mijn hoofd van... Ik kan niet geloven dat ik ieder jaar heb vastgehouden aan die droom.
1: Ja, jezus, ja. Wat...
0: Het is echt zo erg. Als je het niet kent, zoek het alsjeblieft op Wings Club. Ja, zo'n groep meiden, onrealistisch.
1: Maar jij dacht echt dat is ook nog eens een tekenfilm. Dus er is helemaal niks echts. Maar jij dacht dat het een soort van een relatie was met de echte wereld.
0: Ja, ik dacht dat gewoon. Omdat bij Bloem, dat was ook dus zo. Zij leefde in de echte wereld en ze werd ineens uitgenodigd. Ja, echt insane. En jij?
1: Wat en ik?
0: Jij gaat het straks ook vertellen. Ik ga me niet mezelf hier voor schut zetten en dan helemaal voor niks.
1: Ik doe het alleen als de luisteraar ook echt met een leuke komt.
0: Oké, ik heb een geheim met jou gedeeld. Nu ben ik benieuwd naar jouw geheim.
1: Doe het even.
0: Je mag het anoniem in de NPO Luister-app droppen. En dan delen we gewoon even met elkaars geheimen. Yes, langer hier.

0: En wat is jouw meest schandaligste geheim ooit? Ja, die van mij die heb ik net met je gedeeld. Die heb ik nog nooit met iemand durven delen. Maar dat is dat ik dacht. Dat ik tot een bepaalde leeftijd een fee kon worden van Wings Club. En ik schaam me er heel erg voor. Ik durf het niet te vertellen. Maar ik heb het toch gedaan. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw geheim. Die jij met ons kan delen anoniem in de NPO Luister app. Ik weet niet of deze persoon anoniem wil zijn of niet. Maar ze zegt, ik ga stuk wef. Ik had precies hetzelfde met Harry Potter. En dacht dat ik uitgenodigd zou worden op Zwijnstein. Ik heb serieus tot ik 12 of 13 was zitten wachten tot mijn L eindelijk kwam. Voor ik besefte dat die L nooit ging komen. Jij weet, Nordin, ik kijk je nu aan, dat jij straks ook een geheim hebt.
1: Ja, ik ben heel erg aan het nadenken. Wat kan ik, wat ik zou kunnen delen, ja.
0: Shema die zegt, ik heb ooit expres een privébericht doorgestuurd naar de verkeerde persoon, terwijl ik precies wist welke chaos dat zou veroorzaken.
1: Oh,
0: dit is ook een hele verrotte Anouar. Die zegt, ik heb ooit maandenlang met iemand geflirt, terwijl ik wist dat mijn beste vriend smoor verliefd op haar was. En ja, ik wist precies wat ik deed.
1: Ja, dan moet die game gewoon van die beste vriend gewoon beter zijn.
0: Heb jij zoiets meegemaakt?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja, met meerdere mensen tegelijkertijd flikflooien.
1: Nee, ik heb meegemaakt dat toen... Mijn beste vriend, Lamar, daar is hij weer. Ja, hij zat op de middelbare school al.
0: Ja.
1: En hij zat op de middelbare school en ik zat nog op de basisschool.
0: Ja.
1: En toen kwam ik een paar keer met hem chillen en al die nieuwe mensen en zo. En toen zei hij van, bro, maar er zijn wel een paar meiden, weet je toch? Liever niet dat je daarmee... En er was er eentje in specifiek.
0: Ja.
1: Laura. Die wilde die liever niet dat ik daar wat mee ging doen.
0: En heb je toch gedaan, viezerik dat je bent. Waarom doen jullie dat? Dat is echt niet leuk. Ik vind dat echt heftig. Ik hoop dat je excuses hebt aangeboden.
1: Oh nee hoor.
0: Nog zo iemand die is zoals jij. Die zegt, ik heb 7 jaar geleden de moeder van mijn beste Mattie gemapt.
1: Oh.
0: We waren een beetje aangeschoten en toen gebeurde het. Het mooiste van het verhaal is dat we ook nog eens in zijn bed hadden gedaan. Tot de dag van vandaag weet ik het nog steeds niet. Dat is niet het allermooiste aan het verhaal.
1: Ik vind dit echt...
2: Dit is...
0: dit is echt evil.
1: Dit is gewoon... crimineel.
0: Dit is echt heftig.
1: Dit is... Als je dit kan...
0: Ja, dan...
1: Zowel als moeder als Mattie zijnde... ook nog eens in zijn bed.
0: Dit is wel echt een groot geheim... die je mee gaat nemen naar je graf.
1: Zo.

0: dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin wij alle 2 een hulplijn hebben.
1: Ja, eigenlijk eerder ik. Je zegt al kennis, iets wat ik totaal niet heb. En ik heb echt iemand in mijn team nodig die mij kan helpen de winst naar binnen te halen. Het gaat niet zo goed in TeamWeb, maar wie weet, met jou gaat het wel lukken. Je kan TeamWeb in de NPO-luisterapp sturen om mij gewoon te helpen. Ben je super slim, sterk, snel, whatever. Je kan het gewoon laten doorkomen. En dan kunnen we Noord een keertje verslaan.
4: Hallo?
0: Check.

0: GTA 6 zit er na jaren wachten dan toch echt eindelijk aan te komen. Noem de streamingsdienst.
1: Web.
0: Vandaag
1: Web. Netflix.
0: Netflix, ja, goed antwoord.
2: Wat Netflix? Dat is de vraag.
0: De vraag is, noem de streamingsdienst waar vanavond de exclusieve beelden op worden gedropt. Dat is Netflix. Goed zo, Web.
2: Wist je dat echt?
1: Ja, ik wist dat echt.
0: Ja, toch. Ja,
1: première vandaag.
3: Ja.
4: Huh? Hebben we een tentamen?
5: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
5: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
6: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: En jij speelde GTA vroeger?
2: Ja, zeker. Maar de laatste keer dat hij uitkwam is bijna 10 jaar geleden. Sorry dat ik niet precies weet.
1: Ja, klopt inderdaad. En volgens mij is heel de wereld aan het wachten op die drop.
2: Ja, ik ben 3 dagen ziek als hij uitkomt, hoor.
1: Dit zijn Youssef dus ook.
2: Ja, echt.
1: Moeten we echt een keer over hebben.
2: Hey, het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Weet ik het niet, weet Wef het niet, dan hebben wij hulp. Je kan je aanmelden bij Team Wef, want ik heb in mijn team Taiwo. Taiwo, laat je horen.
7: Yes, we zijn er weer.
2: We zijn er weer, gewoon die good energy. En Weffie,
1: ik heb Maher in mijn team. Hallo Maher.
7: Yo.
1: Eerste vraag hebben we al binnen.
7: Ja, dus het gaat gewoon lukken vandaag.
1: Ik hoop het.
2: En Ray is onze quizmaster, Ray.
0: Yes, nog steeds onpartijdig.
6: Het middagtentamen.
0: Vraag 2. Welke artiest heeft de bijnaam King of Pop?
2: Norden.
0: Michael Jackson. Ja.
1: Het is niet. Nee, je moet zijn volledige naam. Het is niet alleen maar Michael.
2: Jamona,
1: en Ray, jij maakte het nog af ook.
2: Nee, ik zei tegelijk met hem Jackson.
1: Nee, dat is niet waar. Maar 1-1,
0: kan nog van alles gebeuren. Hoeveel letters heeft het alfabet?
1: Wef. 21.
0: Nope.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nee. Ook niet.
1: Taiwo.
0: Taiwo, hè?
7: 26.
0: 26 is het goede antwoord, bro.
2: Lekker. Wat zei je nou? We hebben 27. Okay. Bijna. Oh.
1: 21 of zo.
2: Ja, Taiwo, lekker, maat.
0: 26, goede antwoord. Vraag 4. Welk land heeft de meeste inwoners ter wereld?
1: Noorden.
2: China.
0: Nope.
1: Rusland.
0: Nee.
1: Oh, ik weet het.
0: Ja, er is nog maar eentje die het.
1: Ja, maar kom op.
0: Zeg het.
7: India.
1: Goed zo.
0: 2-2. Spannend, hoor. Vraag 5. Wat is de echte naam van Bruno Mars?
2: Jordan.
0: Oh, weet je deze?
2: Ja, Bruno.
0: 5, 4.
2: Bruno.
0: No, nee, is geen Bruno. Het is een echte naam. Het is wat anders.
2: Bruno.
0: Noorden, Wef 5.
1: Jason Drulo.
0: Nee.
1: Maher, kom op.
0: Echte naam van Bruno Mars. Peter.
7: Pieter.
0: Zeg jij Pieter?
7: Ik zeg Pieter.
0: Bro, dat het klopt helemaal.
1: Heb het goed.
0: Dat is 3-2.
2: Maar jij bent net de persoon die zit te janken over de hele naam.
0: Ja, dat
1: ik heb gewonnen.
2: Ga je Peter?
0: Maar hij zei Peter. Peter, Pieter, ja, oké.
1: Is hetzelfde.
7: Lekker.
1: Weet je wat dit betekent,
7: Maher?
1: We zijn de weekwinnaar.
2: Eindelijk,
1: je ontvangt een Phonix goodie bag. Gefeliciteerd en dankjewel.
2: Hoe lekker voelt dit om mij stil te krijgen?
7: Oh, heel fijn. Het is gewoon de derde keer dat ik het probeer.
2: Het is je gegund, man. Het is je helemaal verdiend. De aanhouder
7: wint. We houden nog steeds van je.
2: Lobby, bro.
7: Yes.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: voeding.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 359. En ook worden er sinds de modderstroom van gisteren nog honderden en misschien zelfs duizenden mensen vermist in Nepal en Tibet. Het getroffen gebied is moeilijk te bereiken, maar correspondent Davy Boerema ziet dat er steeds meer hulpverleners het gebied inkomen.
1: Maar er zit dan wel weer een kanttekening aan, want er dreigt ook een gevaar van een nieuw meer dat zich vormt. De Chinese autoriteiten hebben daarvoor gewaarschuwd. In dat gebied regent het ook, dus dat meer is zich aan het vullen. Daarbij zijn er nog enkele blokkades in de Trishuli-rivier, waar steeds meer water in ophoopt. Dus Nepalese autoriteiten hebben nu ook weer gezegd dat journalisten, hulpverleners, reddingswerkers moeten oppassen bij de oevers van de rivier. En ja, daar is juist wel waar ze moeten werken natuurlijk.
0: Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De oud-Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op moslims in Srebrenica in 1995. En na de oorlog in voormalig Joegoslavië was hij lang onvindbaar, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Hij verborg zich in een dorp in het noorden van Servië, onder een schuilnaam in het huis van een neef. Nou, de politie had die neef al wat langer op de korrel. Ze schaduwden hem en op een gegeven moment deden ze een inval met 25 man. Toen Mladic een luchtje wilde gaan scheppen. Hij had twee pistolen toen bij zich, verzette zich niet. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel en werd hij op het vliegtuig naar Den Haag gezet.
0: Mladic was al langere tijd ziek. Hij was 84 jaar. En dan goed nieuws voor fans van deze lang verwachte game.
3: Lucia, do you know why you're here?
4: Bad luck, I guess.
0: Na jaren van speculatie en uitstel krijgen we vanavond eindelijk een uitgebreide blik op GTA 6. Een speciaal programma op Netflix laat om 9 uur vanavond nieuwe beelden uit het spel zien. En later is die uitzending ook te zien op YouTube. Officieel weten we nog niet heel veel meer dan wat er te zien is in een eerder uitgebrachte trailer van GTA 6. Maar toch is een deel van de verrassing al wel weg, want de afgelopen tijd zijn beelden van die game gelekt door iemand die zichzelf Cyberleak noemt. Die hacker zegt dat hij beelden heeft verspreid omdat hij boos is dat de game alleen maar wordt uitgebracht als download en niet op een disc. Heb ik het weer nog voor je. Later vanavond vanuit het zuiden onweersbuien. Het kan ook flink gaan spoken met zware windstoten en ook opnieuw grote hagelstenen. Morgen begint droog, in de middag opnieuw onweer bij maximaal 22 graden.
5: Iris Star hoor je na Bilal Wahib.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van ons twee die gaat weer tegen jou liegen. En een van ons die spreekt de waarheid. Maar kun jij er nou achter komen wie liegt en wie de waarheid spreekt? Daar dus Who Did It?
3: Onze producer Ray from America.
4: Yeah, yeah.
3: Hij gaat ons allemaal, sorry hoor, één vraag stellen. Waarvan wij de vraag moeten beantwoorden.
2: Ons producer Ray, die morgen gewoon heel vies gaat doen.
3: Heel gewoon sportief gaat doen in Notting Hill in de UK.
2: We hebben al de hele dag een discussie hier of over in het team. We gaan het zo met je bespreken, maar eerst Who Did It?
3: Ja.
4: Okay.
3: Ray, wat is het verhaal van vandaag?
4: Het verhaal van vandaag is, maar Matties wilde mijn vlucht omboeken, zodat we langer op vakantie konden blijven. Ik heb een paar vragen. Zijn het wel jullie echte Matties? Nee, grapje. De eerste vraag, Noordin. Heb je je vlucht uiteindelijk echt omgeboekt om langer te blijven?
2: Nee.
4: Nee?
2: Nee.
4: Ze hebben niet langer gebleven. Oké. Wef, in welk land zat je eigenlijk toen?
3: In Egypte, bij de piramides. Was één gek feest van Kanye Music, man.
4: Oh.
3: Legendary.
4: Gek.
2: Mi amore, mi befie.
3: Mijn matties wilden mijn vlucht omboeken zodat we langer konden feesten. Hoort dit verhaal bij mij of bij Noordin? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee die heeft Matties die ervoor zorgen dat je misschien je vlucht gaat verlengen. Of je vakantie extra langer gaat boeken. Maar wie heeft nou zulke Matties?
2: Alia die zegt, ik zeg Noorden, die heeft vast die hele omboeking geregeld. Jessin die zegt, Wefman, maar je had al lang moeten weten dat die vlucht eraan kwam. En Danisha die zegt, Noorden sowieso, hij kon die vakantie nog lang niet loslaten.
0: Who did it?
3: Het was Noorden.
2: Oh mijn god, ik wil alles weten.
1: Ja, hier zit een goed verhaal bij hoor, jongens. Ik was met mijn Matties in Malaga, omdat ik daar moest optreden. En toen had ik één vrije dag, de dag erna. En wat ligt er nou in de buurt van Malaga?
2: Marbella!
1: Dus wij wilden naar... Ik dacht, maar laten we even kijken. Je had daar een beachclub. Playa Padre, nou hartstikke fout, maar wel
2: klinkt
1: gewoon goed.
2: Ook echt.
1: Ja, en daar
2: fout.
1: Moest die Another, dat is zo'n DJ van.
2: Een DJ,
1: tun, tun, tun, tun, tun,
2: tun, tun, tun, zijn ja. Meerdere. Toppers.
1: Ook uit Nederland.
2: Ook
1: hè?
2: Uit
1: Laten
2: Nederland.
1: We even,
2: ja.
1: Nederland zet zichzelf
2: niet
1: echt weer op elkaar.
2: Niet normaal, hè, met ja. Die DJ's.
1: Het is echt, ik heb ontzettend van hun set genoten, maar Papi had zo erg van hun set genoten.
2: Dat je door wou gaan.
1: Dat we door wilden gaan. En wie was daar nou ook? Een andere Nederlander, Frankie Rizzardo. En
2: ja.
1: Dat is, ze noemen hem ook wel Wizardo. In de house scene. En nou denk je, Noord, ben je zo'n houser? Nee, maar ik heb het laatste tijd een beetje ontdekt. En wij waren daar dus. En ik was zo moe van dat eerste feest dat ik op de parkeerplaats in slaap was gevallen.
2: Jeetje.
1: Toen hebben mijn vrienden mij in een taxi geduwd. Toen zijn we een uur daar naartoe gereden. Toen zeiden ze, Noor, kom op, we zijn er. Toen ben ik een soort van gerevived. Ben ik wakker geworden.
2: Oh,
1: en ben ik gewoon keihard gaan feesten daar. Gewoon volle bak feesten.
2: Maar dat is niet het hele verhaal.
1: Nee, want het was op een gegeven moment... Ik kon tot 4 uur feesten, want om 6 uur ging mijn vlucht.
2: Ja.
1: Dus ik moest met koffers en al dan naar dat vliegtuig. En op een gegeven moment zeiden die matties van mij... Bro, we gaan een andere vlucht voor jou boeken.
2: Oh, wat
1: je
2: erg.
1: Je moet langer blijven. Want ik had die dag daarna een optreden. Je moet langer blijven. En dat klonk dan zo. En dit is letterlijk mijn mattie die op dit moment een andere vlucht aan het kijken is.
2: Gewoon op een feest en van een andere vlucht boeken.
1: Ja.
2: Maar ben je gebleven?
1: Nee, ik ben...
2: Oh, wat erg!
1: Ik ben wel een uurtje langer gebleven. En ik ben dus in één keer zonder te douchen... Ja,
2: oh, godverdomme.
1: Vanuit twee feesten doorgegaan naar het vliegveld.
2: Oh, wat erg. Zit je daar dan?
1: En toen landde ik en moest ik gelijk draaien.
2: Oh, wat erg!
1: Ja, het was echt... Ik ging heel slecht in dat vliegtuig. Dus als mensen mij vanuit Spanje hebben gezien naar Albufeira vliegen... Ik ging echt heel slecht.
2: Oh, geweldig.
1: Maar het was wel echt een lekker feestje.

En zijn er feestjes waar je liever niet wil dat je Mattie naartoe gaat? Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst gaan we eventjes... Waarom we dat doen? Jij gaat het zo meteen ook doen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Wef wilde op haar 15e opgeroepen worden door de Wings Club.
1: Ja.
0: Maar dit kan ook gewoon een droom zijn. Ik heb het zo zin, maat, maar alleen voor jou. Niet roze, je maat, alleen voor jou. Niet blakke roze, je voor jou. Dit heet Grunten en Phoenix is kampioen. Phoenix, Noordin en Wef. Goedemiddag, Phoenix.
2: Hallo.
0: Hey, jouw filmpje is echt viraal gegaan. Ik kreeg het zo vaak doorgestuurd. Jij bent zelfs een keer Nederlands kampioen grunten geworden.
2: Ja, dat klopt. Maar vorige maand.
0: Wat is grunten? Wat is dit?
2: Ja, dat is een zangstijl in de metal. En het is eigenlijk gewoon als zingen. Alleen is het een stuk harder. En gebruik je niet je normale stembanden, maar je valse stembanden.
1: Wat bizar. Ik vraag me af, hoe doe je dat dan? Want wij hebben het net even geprobeerd, maar het is echt lastiger dan je denkt.
0: Ik heb pijn aan mijn keel.
2: Ja, het is ook echt. Ik zit er ook echt al sinds ik 12 ben op les, zeg maar, voor. En het is echt de bedoeling dat je dus, zeg maar, je buik goed gebruikt en je valse stembanden. Want weet het, als je zomaar gaat schreeuwen, dan is het.
1: Wat bedoel je precies met valse stembanden?
0: Ja,
2: je hebt, zeg maar, je gewone stembanden en je valse stembanden. En je valse stembanden die activeer je als je je middenriff op slot zet.
0: Hoe doen we dat? Hoe doen we dat?
2: Ja, het is een beetje lastig om uit te leggen zonder beeld erbij. Hmm. Maar een soort van als je. Dat doet? Ja, dat. En dan voel je je buik helemaal hard worden.
0: Ja, en dan gaan we gewoon zo, ja.
1: Denk je dat Noordin en ik het zouden kunnen?
2: Ik hoop het.
1: Maar wij willen namelijk een uitdaging aangaan. Ik tegen Noordin. We gaan allebei een tune gaan we grunten. En ja, we gaan kijken wie dan beter kan zijn.
0: Misschien is het wel goed als jij dan onze jury kan zijn.
2: Is goed.
0: Dan gaan we zo met. Weet je al wat je wil gaan grunten dadelijk?
1: Ja, ik wil Midnight Summer van Midnight Sun van Zara Larsson wil ik doen.
0: Dan ga ik voor Pile. Phoenix, jij bent zo meteen dan onze jury, hè, als Nederlands kampioen.
2: Ja, is goed. New music. New music. Nieuw op Phoenix. Got no feature.

0: gaan grunten. En wat is grunten? Dit is grunten.
1: Ik heb het zo zin, Mars. Maar alleen voor jou.
2: Noordin.
3: En Wes. Phoenix.
0: Nederlands kampioen, Phoenix, je bent nog steeds bij ons. Gezellig aan de lijn. Hey, leuk dat je er bent. En ik zag jouw video voorbij komen. Hij ging echt super viraal. Wat ik nog even wilde weten, dit is gewoon een serieuze muziekstijl, toch?
4: Ja, dit is gewoon metal. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar Tuurlijk. Dit is gewoon een genre, inderdaad.
0: Maar mensen, die moeten hier soms wel een beetje om lachen. Snap je dat?
4: Ja, het is natuurlijk niet mainstream. Dus het is inderdaad, als je het niet kent, dan is het voor heel veel mensen raar of grappig. Dus, ja.
0: Vind je dat juist leuk of vind je dat een beetje irritant van mensen?
4: Ik moet zeggen, ik kan er wel een beetje om lachen, hoor.
0: Gelukkig. Want ja, wij gaan nu onze favoriete tunes grunten. En dat is natuurlijk de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus ik kan niet beloven dat het
5: heel goed gaat zijn. Want het
0: en
5: is
0: ook
5: echt
0: zonder
5: lastig,
0: lachen.
5: Hè?
0: Ik vind het wel echt
5: spannend,
0: grappig.
5: Hè?
0: Wie gaat er beginnen?
5: Zou ik beginnen?
0: Oké, wacht. Oké,
5: ze zijn middenin.
0: En Phoenix, jij bent Nederlands kampioen grunten. Jij gaat uiteindelijk bepalen wie de winnaar is.
4: Ja.
0: Oké?
5: Oké.
4: Is goed.
5: Middenin zijn ze aanspannen.
1: Summer is an over yet. Skinny-dippy, we don't are now. This is my favorite part now. We ain't gonna tell no one. A never-ending moonlight zone.
5: Was het goed? Ik had pijn, hoor.
0: Ik ben in shock. Je sport echt niet. Het is niet wat je zingt, maar de blik in je ogen als je dit doet. Alsof je wordt overgenomen door iets.
5: Ik vond het echt wel fijn. Vrouwen moeten vaker schreeuwen.
0: Grunten, hè?
5: Nu jij.
0: Ik weet niet of ik je overheen kan.

0: Wauw. Wauw. Nee, die was echt goed. Dit was echt goed. Het lijkt alsof je het vaker hebt gedaan.
1: Wat?
0: Ja, wie heeft gewonnen volgens jou?
2: Ja, toch wel Noordin.
0: Ja, je was wel echt goed, man.
2: Die was wel inderdaad, het kwam echt wel heel erg in de buurt.
3: Ja, hè? Een optreden dan binnenkort misschien?
2: Ja.
3: Is dat iets wat we...
0: Ja, nu ga je even te ver.
3: Is dat te ver?
0: Zo, ik heb een beetje last van mijn stem, hè?
3: Wat zei je?
2: Nog een beetje oefenen en dan...

0: Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: Het kan

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Opnieuw is er een Nederlandse massa-zaaddonor opgedoken. Dat heeft Nieuwsuur ontdekt. Mijn collega vertelt er meer over.
1: Deze man heet Simon. Hij komt uit de regio Groningen. Hij is 43 jaar. Maar hij gebruikt ook meerdere aliassen. Dus mensen kunnen hem ook kennen als Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. En we weten dat hij nog altijd actief is als spermadonor. Via de klinieken weten we dat hij 34 kinderen heeft verwekt. Maar de teller staat al ruim boven de 100 inmiddels. En dat is allemaal buiten die klinieken gespreid.
0: Een groep vrouwen probeert nu te voorkomen dat een man nog meer kinderen verwekt. En vanavond om 10 uur in Nieuwsuur dus meer over deze massa-zaaddonor. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 359. En ook worden er sinds de modderstroom van gisteren nog honderden en misschien zelfs duizenden mensen vermist in Nepal en Tibet. Het getroffen gebied is ondertussen moeilijk te bereiken voor hulpverleners. En bovendien dreigt er een tweede modderstroom doordat er een nieuw stuurmeer is ontstaan, vertelt correspondent Davy Boerema.
2: Als dat meer wat zich aan het vormen weer doorbreekt, omdat het gewoon allemaal heel onstabiel is, nieuwe aardverschuivingen kunnen ontstaan, dan kan opnieuw een enorme een stortvloed van dat water naar beneden komen, omdat het uiteindelijk ergens heen moet.
0: En op verschillende plekken tijdens de introductieweken voor studenten staan mobiele fillerchecks. Ja, niet om te kijken of je botox of fillers nog op zijn plek zitten, maar om jongeren bewust te maken van de risico's daarvan. Het is een campagne van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En deze hoogleraar staat bij zo'n fillercheck.
3: Waarin ook een mooie roze behandelstoel staat. De ampullen staan klaar. Er is een 1 plus 1 botox deal vandaag. Maar schijnbedrieg natuurlijk. Het is geen echte kliniek natuurlijk. Het is eigenlijk, we proberen jongvolwassenen die het idee hebben om misschien injectables te ondergaan, te vangen voordat ze dat doen. Zodat ze een bewuste en ook kritische keuze maken aan de hand van de checks.
0: Ja, uit meldingen blijkt dat het regelmatig misgaat met botox of fillers. Vorig jaar werd er zelfs 5 keer zoveel meldingen van gedaan. Het weer, later vanavond vanuit het zuiden onweersbuien. Het kan ook flink gaan spoken met zware windstoten en ook grote hagelstenen. Morgen begint droog, maar in de middag opnieuw onweer. Het wordt maximaal 22 graden.
4: Distinct en Emma's Day hoor je zo meteen naar Stormzy.

0: En hoe judgend zijn wij? En vooral, hoe judgend ben jij? Wef, ben ik een persoon die judged?
1: Oh, ja, zeker. Zeker weten. Jij judge mij onder elke post die ik plaats. Al is die emotioneel of niet. Je judge me om wat ik aan heb, met wie ik omga, wie ik date.
0: Heb je daar iets aan in je leven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik vind van wel.
0: Oké. Ray.
2: Yo.
0: Hey, je bent

0: met onze collega.
1: Zeker.
0: Jij gaat naar een feest. Daar vind ik wat van. Noordin en Wes. En I'm the judge, schijnbaar. Ik mag daar iets van vinden. En,
2: vertelde net even iets te blij dat je ergens naartoe gaat.
1: Ik ga... Ja. Moet ik het vertellen?
0: Vertel. Ja.
1: Ik ga dit weekend even mijn kontje pieren op Notting Hill. Hallo.
0: Lekker!
1: Oké dan.
0: En ik ben nog nooit bij Notting Hill geweest.
1: Ik ook niet, man. Dus ik ben heel benieuwd.
0: En, maar als ik weet wel hoe het daar aan toe gaat. Voor de mensen die het niet weten, kan je even uitleggen wat Notting Hill is.
1: Notting Hill is eigenlijk een beetje hetzelfde als zomercarnaval van Rotterdam. Maar dan wel echt extremer. Dus als je daar zonder je partner naartoe gaat... Dan kunnen er een paar dingen gebeuren. Of misschien juist niet. En dat is dus juist het hele ding. Want ik kan gewoon vrij bewegen. Ik heb geen partner, ik ben single. Maar als je dus wel een partner hebt en jouw partner vertelt tegen jou... ik ga daar naartoe dit weekend en jij blijft thuis... dan snap ik dat je daar eventjes twee keer
2: over moet... Nee, Ray, dat is niet wat je zei. Jij zei...
1: Nee, kijk, ik snap...
2: Nee, je moet wel eerlijk zijn.
1: Nee, kijk, ik snap... Nee, ik zei, ik snap het... Maar als jij je partner vertrouwt...
2: Je zei, je vertrouwt je partner niet als je partner niet naar Notting Hill mag gaan. Ja of nee, Ray? We gaan elkaar gewoon voor de bus.
1: Wat zeg nog geen keer?
2: Als jij je partner niet vertrouwt, dus als ik mijn... Ik word boos, omdat ik mijn partner dus blijkbaar niet vertrouw.
0: Maar zou jij je partner naar Notting Hill laten gaan?
2: Never, no.
1: Waarom?
2: Je gaat er gewoon niet naartoe. Je gaat niet naar Vetela Muziek.
0: Ja.
2: Je gaat niet naar nog een festival.
0: Avonation
2: mag je ook niet naartoe gaan.
0: Vetela Muziek. En
2: je mag ook niet naar Fuikdag. Mag je ook niet.
1: Fuik mag ook al niet?
2: Fuik mag ook niet van mij. Als je daar naartoe gaat, dan wil je single zijn. Klaar.
0: Maar mag je je partner verbieden om naar een festival te gaan? Ray, wat vind jij daarvan?
1: Partner verbieden om naar een festival te gaan?
2: Ja.
1: Nee, dat mag niet.
0: Wef.
2: Wat?
1: Dat mag niet.
2: Ja, als DJ zijnde zeg ik ja.
1: Oh my days, waarom?
0: Wij zijn echt dus heel erg benieuwd. Kan je je partner verbieden om naar een festival te gaan? Laat het even weten in de NPO Luister app, want...
1: Kom gewoon.
0: Kijk, weet je wat het is, bro? Als jouw vrouwtje naar Notting Hill Carnival gaat, is het niet jouw vrouw.

0: Strikes Gone Again. En laat jij je partner naar Notting Hill Carnival gaan? Of ja, moet je je partner wel kunnen verbieden om naar festivals te gaan? We hebben het erover. Toxic.
1: Noordin. En Wef.
0: Ja, en DJ Wef, die ja, echt op elk feestje wel gedraaid heeft.
2: Ik
0: jij
2: denk
0: zegt,
2: het ook, ja.
0: Mijn partner mag niet, als je natuurlijk hypothetisch gezien ooit nog een partner vindt, dan mag je...
2: Als ik inderdaad hypothetisch ooit een partner nog ga vinden, dan mag hij absoluut niet naar Notting Hill.
0: Absoluut. Best wel wild dat Wef die hypothetisch een partner zou kunnen krijgen voor GTA 6. Dat is echt wel wild.
2: Nou ja, hou ze op, joh.
0: Ja, Ray, onze collega, jij gaat er morgen naartoe, hè?
3: Ik ga er dit weekend naartoe,
0: ja. Hoe ziet jouw planning nou eruit? Dan? Wat is jouw plan daar? Die speuk?
3: Ik heb alles al gefixt. Hotel gefixt. Plek waar ik ga staan gefixt. Dus hoe ziet mijn weekend eruit?
0: Nou, plek waar je gaat staan gefixt. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, het is best wel groot. Dus nou, we gaan natuurlijk wel niet op één plek staan. Maar we lopen een beetje doorheen. Maar we hebben wel één vaste spot. Daar spreken we elkaar ook als we elkaar kwijtraken en zo. Ja, dat zit ergens in Londen.
0: Ga jij vies doen?
3: Ik mag vies doen.
0: Ben jij een schuurder?
3: Oh, ik ben zeker een schuurder, ja.
0: Een boeker?
3: Ja, echt wel.
2: Dus je bevestigt dat er daar vieze dingen gebeuren. Je loopt te schuren, lopen gek te doen.
3: Je hebt die filmpjes toch gezien?
0: Geloof me, voor de mensen die echt geen idee hebben, check even Notting Hill Carnival. En let ook, na dit weekend ga je in één keer wel allemaal filmpjes zien.
3: Daarvan.
0: En nou, we vragen dus aan jou, kan je je partner verbieden om naar een festival te gaan? Marlon die zegt, moet kunnen je partner naar een willekeurig festival laten gaan. En tenslotte rekening houden. Het gaat om vertrouwen. Wil je niet, dan bestaan er geen hechte...
3: Dus dat.
0: Echte vertrouwen tussen jullie.
2: Jamila die zegt, nee man, Notting Hill is me echt iets te wild. Ik hoef niet achteraf te horen wat er allemaal is gebeurd. Ik heb zoiets van, als jij vooraf weet dat ze daar echt lekker lopen, echt gewoon alles zonder kozen, zeg maar.
3: Zo.
2: Dat gebeurt... Ja, maar doe even normaal. Ik heb genoeg filmpjes gezien. Als je al van tevoren dat soort filmpjes ziet, dan waarom wil je op zo'n plek vertonen?
0: Nou, ik heb dat ook dus een beetje, maar ik heb dat
2: als
0: wel natuurlijk met veel hete plekken.
3: Ja, het is geen huishoudbeurt. Het is geen... ja, hallo.
0: Nou, oké. Okay. Nou, Soufiane die zegt eerlijk gezegd, nee, ik vertrouw mijn partner, maar ik vertrouw die hele sfeer daarvoor geen meter.
2: Ja, Nora die zegt, ja hoor, als ik mijn partner vertrouw, moet dat ook kunnen. Notting Hill is niet ineens een vrijbrief om vreemd te gaan. Een beetje verdeeld, hè?
0: Ja.
3: 50-50.
2: En Noorden, jij hebt helemaal niet gezegd of jouw partner zou mogen.
3: Ja.
0: Luister.
3: Vertel.
0: Als ik hypothetisch gezien ooit nog een partner zou krijgen.
2: Ja.
0: Als zij het voorstelt om daar naartoe te gaan. Dan is het al klaar.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat hebben begrijpen.
0: Video's die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Noordin en Web. Het helpt met je anus in de zon gaan liggen.

0: Wilde Weetjes.
1: En kan je meer vitamine D krijgen van je anuszonne? Dat is iets wat we de hele week samen aan het onderzoeken zijn. We hebben Noordin gebruikt als proefkonijn. We hebben ze vitamine D getest.
2: Proefkonijn.
1: Letterlijk. Je vitamine D was extreem laag, dus dat was wel even een dingetje om je zorgen om te maken. En je bent met je zonde richting de anus toe gaan richten. Hoe was dat?
2: Je bedoelt met je anus richting de
1: hoek. Oh sorry, zei ik het andersom.
2: Nou, er was niet heel veel zon vandaag, maar wat ik kon meepakken, dat deed ik dan ook. De mensen in Scheveningen vonden denk ik niet heel fijn.
1: Nee? Maar hoe voelde je je daarna?
2: Maar wel oké.
1: Ja?
2: Wel lekker energie.
1: Ja, want dat is dus het belangrijkste van badholstanning. Dat je ook echt beter gaat voelen. We gaan straks met een dermatoloog bellen. En die gaat ons vertellen of je daadwerkelijk vitamine D kan krijgen via je anus. Je hoort het straks.
3: Mijn gevoel voor jou, daar kan ik niks aan.

0: Wilde weetjes.
1: Jij gaat het verlossende antwoord krijgen. Je hebt me geholpen heel de week te onderzoeken of je vitamine D kan krijgen via je anus. En ik moet ook Noorden bedanken dat hij zijn kontje heeft verkocht aan de wetenschap. Dankjewel
2: daarvoor. Yes, kontje met kontjepieren zitten.
1: Ja, jij hebt een hele zware vitamine D tekort. Als dit niet waar is, dan moet je echt zo snel mogelijk naar de huisarts toe. Maar we gaan het verlossende antwoord krijgen van onze dermatoloog.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond, Sebastiaan, sorry.
3: Ja, goedenavond.
1: Hi. Goedenavond.
2: Is dat iets wat je, lig je ook wel eens met je kont naar de zon toe, Sebastiaan?
1: Waarom moet je gelijk dat weer zeggen?
2: Ja, dat is waar we het over hebben. Is dat iets wat jij doet of is het iets wat je patiënten wel eens over hoort?
3: Dit soort dingen? Nou, af en toe is het wel, hoor ik het wel in de spreekkamer, maar meer als vraag.
1: Ja, want Noorden heeft bijvoorbeeld een hele zware vitamine D tekort. Hoe zou dat kunnen, denk je?
3: Ja, er zijn verschillende oorzaken, maar vitamine D die maken we eigenlijk zelf een groot deel aan in de huid, onder invloed van zon. En het tekort krijg je dus als je onvoldoende zonlicht krijgt, of een hele donkere huid hebt, of veel je huid bedekt hebt.
1: Ja, want hoeveel heb je dan precies nodig?
3: Ja, in Nederland praktisch, zeker een beetje de lente en de zomer, heb je eigenlijk maar een kwartiertje tot 30 minuten nodig om buiten te zijn tussen een uurtje of 11 en 3.
2: Ja, want ik heb begrepen dat witte mensen maken van zichzelf vitamine D aan, toch, die huid? Klopt dat?
3: Ja, in principe wij allemaal. En vooral de hoeveelheid zonlicht maakt ook uit. Hoe donkerder je huid is, hoe meer je eigen pigment hebt. En hoe meer dat pigment het zonlicht wegvangt. Dus daarom is het voor een donkere huid soms lastiger.
2: En waar is vitamine D goed voor?
3: Ja, voor allerlei processen in je huid. Maar onder andere ook de botten en de spieren.
1: Ja, ik heb dus ook begrepen dat als je onder de zonnebank ligt, dat je ook vitamine D krijgt. Klopt dat?
3: Ja, maar de zonnebank is eigenlijk geen goed idee, want er zit toch wel veel UVA in. En dat geeft ook weer veel huidveroudering en toch wel echt een grote kans op huidkanker. Dus die zou ik echt niet adviseren.
1: Oké, dan wil ik eigenlijk de belangrijkste vraag aan jou gaan stellen. Kan je meer vitamine D krijgen van je anuszonne?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee.
2: Sebastiaan, jij zegt dat ik mijn kont heb laten verbranden. Ja? Dat ik met mijn anus in de zon heb gelegen midden in Scheveningen. En dat het dus voor saus is geweest.
3: Ja, nee. Sorry. Nee.
1: Hè? Maar hoe dan?
3: Ja, kijk, er is helemaal geen bewijs dat precies dat deel van je lichaam in de zon hebben, dat een extra voordeel oplevert. Sterker nog, als je daar die zon laat schijnen op een plek waar normaal niet...
2: DJ Noordin, die wef. Hij is
1: ik laat Sebastiaan even uitpraten. Ik vind het wel interessant. Ik heb zoiets van, Noorden is uit de ruimte gestormd. Want die is boos met zijn billen gespreid naar de zon toe moest. Maar ja.
3: Het is juist een risico die plek daar in de zon te laten te zitten.
1: Maar
3: nee, je perineum of je anus is geen zonnepaneel. En er is helemaal geen bewijs dat zonlicht daar extra vitamine D oplevert.
1: Dus Noorden moet gewoon naar de huisarts, omdat hij een zware vitamine D tekort heeft.
3: Dat lijkt me een goed idee.
1: Sebastiaan, dankjewel voor je uitleg. Ja, volgende week een nieuwe Wefs Wilde Weetjes en straks de blok.
2: Onze DJ komt weer terug. Even kijken wat hij gaat doen hoor. Hij neemt zijn tijd. Sebastiaan, dankjewel inderdaad. En wij gaan lekker door met de muziek.
3: Alright, tot gedaan. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Tijdens het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Mijn partner mag nooit naar het festival waar ik je zo meteen over ga vertellen. Ja, welk festival dat is, dat hoor je na Bad Bunny en Broederliefde.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond hoor jij waarom aankomende zondag duizenden mensen de Utrechtse straten opgaan. Maar eerst... Nou, het is inmiddels meer dan een weekje geleden dat ik jou vergezelde hier on the block. Ja, ik kon even niet tegen je aandullen door de radio heen, omdat ik er even tussenuit was. Ik was namelijk op Lowlands. Ik ga je de details besparen, maar ik ben echt heel erg hard gegaan en ik moet er eigenlijk nog steeds een beetje van bijkomen. En van tevoren dacht ik dat ik nu, as we speak, in Londen zou zijn. Voor Nothing Hill Carnival. A.k.a. Caribbean Carnival, maar dan in Europa. Londen, echt super groot, super dik. Daar moet je bij zijn. Nou, dat wilde ik dus, maar helaas pindakaas, dat is niet het geval. Maar er zijn genoeg mensen die nu wel onderweg zijn om daar te feesten. Sommige mensen zelfs met het ongenoegen van hun partner. Ja, dus ik ga toch even die hele bekende discussie openen. Mag jouw partner naar Notting Hill Carnival gaan? Als ik ooit een partner zou hebben die dat zou verbieden, dan zou het mijn partner niet meer zijn. Ik zou zelf hartstikke gaan of ik nou single of getrouwd ben, maakt me niet uit. Maar eerlijk gezegd...

Echt. Ik zou het zelf wel spannend vinden als mijn partner zou gaan met bijvoorbeeld single friends. Ja, hele hypocriete kut ben ik weer. Ik kan er niks aan doen. Het spijt me. Maar nu ben ik wel benieuwd, hè? Naar jou. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Mag jouw partner naar Notting Hill Carnaval gaan?

0: Linse en Laura. Jasmine door je speakers hier on the block. Dit was Stemgeluid.
1: The Block met Naomi.
0: Mag jouw partner naar Notting Hill Carnaval gaan? Ja, mijn collega Ray die gaf mij de inspiratie. Want Ray, jij gaat er naartoe dit weekend, hè?
2: Oh, zeker wel.
0: Wat ga je daar doen, Vieserik?
2: Ik ga even mijn sanka gooien, toch?
0: Hé, hey, Ray, ben je single?
2: Zeker, dus ik kan gewoon. Niemand die mij gaat zeggen van wat doe je daar, waarom doe je dit, waarom doe je zus. Nee, ik kan gewoon vrij bewegen.
0: Oké, okay, maar stel je voor jij was niet single en jouw partner zou zeggen ik ga en jij moet werken. Wat zeg jij dan, Ray?
2: Dan zou ik het jammer vinden dat ik er niet bij zou zijn. Maar ik had alsnog gezegd, ga maar gewoon lekker. Want ja, ik kan wel gewoon zeggen, nee, mag niet. Maar als jij je partner vertrouwt, dan heb je niks om je zorgen over te maken, toch?
0: Ja, maar je weet ook dat er hele vieze dingen gaan gebeuren.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, ik weet gewoon van, als je gewoon goed zit, je bent gewoon safe, relatie is cool. Waarom zou je dan, weet toch, waarom zou je vreemd gaan?
0: Ray, ik spreek jou wanneer jij weer een relatie hebt. Ik ben heel benieuwd wat je daar nu van gaat vinden.
2: Hetzelfde.
0: Hey, schat, heel erg veel plezier.
2: Dankjewel, schat. Fijne show.
3: Thank you. Ik wil toch even inbreken. Nou, ja. Ik vind jou een beetje hypocriet.
0: Waarom vind je mij hypocriet?
3: Jij bent vrij duidelijk, jouw partner mag er nooit naartoe.
0: Ja.
3: Toch? Waarom?
0: Ik weet wat daar gebeurt.
3: Nee,
0: ik ben er zelf geweest.
3: We gaan terug naar de mooie woorden van Ray net. Ja. Waarom mag jouw partner er niet naartoe?
0: Oef, nou ik...
3: Wat zei Ray net? Als jij niet wil dat je partner er naartoe gaat, dan vertrouw jij je partner niet. Dus, de grote vraag. Vertrouw jij je partner?
0: Ja, ik heb wel trust issues, dat klopt. Ik heb echt trust issues.
3: Maar dan ligt het dus aan jou. Dan ligt het niet aan het festival.
0: Nee, want wat mijn partner mag wel, weet ik, van naar de opwekking gaan of zo.
3: De opwekking klinkt alsof je daar in slaap valt. Wat is dat? Ik heb geen idee wat het is.
0: Het is als een van de christelijk festival.
3: Daar gaat niemand vreemd mee.
0: Daar wordt niet geneukt inderdaad. En dat is exact waar het om gaat.
3: Oké, maar jij bent het weekend naar Lowlands gegaan. Daar gebeuren ook dingen die niet...
0: Klopt.
3: Volgens de Bijbel zijn toegestaan.
0: Klopt,
3: even
0: klopt,
3: zo te
0: klopt,
3: zeggen.
0: Klopt. En ik zou het ook heel erg spannend vinden als ik een partner zou hebben en die zonder mij naar Lowlands zou gaan. En dat zijn mijn issues.
3: En dan gaan we het omdraaien. Want stel dat jouw partner zegt, lieve schat, ik wil niet dat jij naar Notting Hill gaat. Wat zeg jij dan, Naomi?
0: Dat hij zijn bek moet houden.
3: Ja, gaan. Ladies and gentlemen, we got it.
0: Ja, ik ben inderdaad hartstikke hypocriet. Dat is wel waar.
3: Oké, en jouw partner zegt, nee Naomi, als jij nu gaat, dan hoef je niet meer thuis te komen.
0: Ja, dan kom ik inderdaad niet meer thuis. En dat is ook heel scheef.
3: Maar dat heeft toch helemaal geen zin dan?
0: Nee, het slaat ook nergens op. Maar daarom denk ik wel, op elk potje past een dekseltje. Ik ben hier met iemand aan het daten en ik vroeg toevallig aan hem vandaag. Hé schat, ik ga misschien morgen naar Notting Hill Carnaval. Ga ik natuurlijk niet, het was een test. En toen zei ik van...
3: Oh, je hebt ook nog getest. Oh, wat vreselijk.
0: Vind je dat erg? Ja,
3: tuurlijk.
0: En toen zei hij, nee, want het vertrouwen is daar. Ik ben blij.
3: Oké, hij zit morgen in de auto naar Notting Hill. Ik hoor hem nu. En ik zweer het je, als hij luistert, ga. Ga alsjeblieft.
0: Oh, dan zou ik zo boos zijn. Maar ja, ik was heel erg benieuwd wat jij die nu luistert ervan vond. Ryan laat weten, ik vertrouw mijn vrienden wel. Ik vertrouw die 2 miljoen dronken mensen daar alleen niet. Oeh. Ja, maar dit wordt wel een beetje een soort van aanranderig. Snap je wat ik bedoel, Boas?
3: Ja, oké. Okay. Die is wel heel intens.
0: Die is wel heel erg intens, inderdaad. Die hadden liet ook iets weten.
4: Ja, geen feestje. Ja, als je elkaar niet vertrouwt, dan kan je beter geen relatie hebben dan, hè?
3: Precies. Diallo. Precies,
0: maar,
3: Naomi.
0: Maar Boas, wat vind jij dan?
3: Ja, ik denk van als je echt... Kijk, ik zou het vertrouwen. Als mijn vriendin wil gaan, ga. Ja.
0: Oh, lieve
3: En als ik mee kan, dan ga ik mee. Als ik niet mee kan, dan zeg ik zorg goed voor jezelf. Ja. Ga niet naar plekken waarvan je weet dat het gevaarlijk kan zijn. Als je door hele crowds gaat lopen waar het heel druk is, doe dat gewoon niet.
0: Zeker ook als vrouw zijn er gewoon lesbiennes.
3: Ja, waarom zou je het probleem opzoeken? Kijk, als je het probleem opzoekt en je krijgt het, dan moet je niet komen uithuilen. Ja, toch?
0: Ik schrik gewoon even.
3: Waarom?
0: Nou, omdat het kan natuurlijk dat je naar een festival gaat en dat je daar lastiggevallen wordt.
3: Zeker, en daar kan je ook helemaal niks aan doen.
0: Ja, en dat je daar naartoe gaat om te dansen en dat er dan nare dingen gebeuren. En ik denk zeker bij Notting Hill Carnaval kan dat wel gebeuren.
3: En je zegt het kan, het hoeft, het moet niet kunnen.
0: Dat
3: het
0: is
3: kan,
0: waar.
3: En dat is een probleem. Ja. En als je weet dat er een plek is waar het heel vaak gebeurt, dan moet je daar gewoon niet naartoe gaan.

0: Fresh NKM met Bare Minimum. On the block met Naomi. Ja, het festivalseizoen is bijna afgelopen. Ik heb het er nog even flink van genomen afgelopen weekend op Lowlands. En dit weekend is in Londen het Nothing Hill Carnaval. Ja, online is er heel veel discussie of daar je partner wel of niet heen zou mogen gaan. Dus ik vroeg net al even aan jou wat jij daarvan vindt. En onze reporter Moïsa was benieuwd wat de Hagenezen ervan vinden. Mag jouw partner naar daar gaan? Waarom wel of waarom niet?
1: Omdat ik het niet een plaats vind om naartoe te gaan als je een partner hebt.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Meer hoor je zo meteen naar Jonna Frezen en Jayon. Dit is Panna hier on the block.

0: Mikasa Kill gaat de goal optillen als ik niet daar ben. Dus ja.
1: Funnix. Dit weekend is Notting Hill Carnaval in Londen. Op social media zag ik al meerdere video's voorbij komen met dezelfde vraag. Mag je partner hier naartoe? Dus met die vraag ging ik Den Haag in. Mag je partner van jou naar Notting Hill?
0: Nee man, niet alleen man, ik zeg je eerlijk.
2: Nee, dat zou ik denk ik niet willen.
3: Ze leeft niet in de gevangenis, dus ja, het mag.
4: Nee, absoluut niet.
2: Oké, en waarom mag je partner daar niet heen?
4: Ja, nou, hem vertrouw ik wel, maar ja, je weet nooit wat andere mensen doen en wanneer er drank, alcohol in het spel is. Ja, stel je voor, we hebben ruzie of er gebeurt iets en hij is daar. Ja, je weet het maar nooit. Ik vind het gewoon geen fijn idee. Ik zou er niet fijner op slapen.
5: Omdat ik het niet een plaats vind om naartoe te gaan als je een partner hebt.
0: Hoe ik achter Notting Hill ben gekomen is, mijn moeder die was geweest en ze zei dat ze de hele dag mannen als wespen van zich af moest slaan. Dus ja, waarom zou ik mijn vrouw daar naartoe laten gaan, zeg maar? Dus
2: voor jou is het in ieder geval een no-go, maar als jij meegaat, mag ze dan wel gaan?
0: Jazeker, ik hou natuurlijk van een feest, ik hou van carnaval, ik hou van de culture en brazen.
2: Oké, maar stel jij gaat zelf, mag dat wel? Zonder je vrouw, hè? Kan dat?
0: Ik ben een beetje hypocriet, weet je, daarin. Ik denk dat ik gewoon, ja, als ik zou willen gaan, dat ik wel zou moeten kunnen gaan met de guys gewoon. Om een gezellige tijd te hebben.
2: Dus jij mag gaan, maar zij niet?
0: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer, ja.
6: Nee, ik vind niet dat als ik zeg dat hij niet mag gaan, dat ik dan wel mag gaan. Het moet wel gelijkwaardig zijn.
2: Wanneer gaat gezellig feesten voor jou te ver als het gaat om je partner?
3: Als we gaan dansen met andere mensen, gaat niet door de bocht, laten we dat later.
4: Ja, ik denk toch wanneer er intieme contact komt met een andere dame.
0: Hij gaat niet achter mijn vrouwtje dansen of zo, op een sexy red of zo. Nee, dat gaan we niet doen.
4: Als mijn partner niet meer kan herinneren waar hij is. En als mijn partner bepaalde handelingen uitvoert die niet horen bij iemand die in een relatie zit. Noem bijvoorbeeld iemand zoenen. Op een bepaalde manier met iemand dansen. Ik vind dat dat natuurlijk niet hoort bij iemand die in een relatie zit. Tenzij je een open relatie hebt.
2: Ga je zelf daar ook naartoe?
0: Ja, ik ga zelf ook met mijn vrouwtje, man. Naar Notting Hill, ga genieten, ga samen chillen. Mijn vrouwtje houdt van uitgaan, ik hou ervan. Genoeg reden om het samen te doen, niet alleen.
7: Jeetje, wat is het warm.

0: Zometeen moeten we het even hebben over femicide, want het begint bijna nooit op het moment dat het misgaat. Vaak zijn er daarvoor al signalen. En eentje daarvan wordt volgens expert Tilda nog heel vaak niet serieus genomen. Welke, dat hoor je zometeen. Beats by
1: Esco. Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd, meisje, je tript. Claim de loyaliteit, dat van het begin.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: credit@funnix.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. Ja, dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: the block.
1: Wij vrouwen moeten gewoon veilig zijn, zowel op straat als thuis. Ja, dat klinkt super logisch, maar het is nog steeds allesbehalve vanzelfsprekend. Afgelopen jaar liepen duizenden mensen door Utrecht tijdens de Mars tegen Femicide. En die Mars die komt aankomende zondag weer terug. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is oprichter van het Femicidefonds, Tilda. Tilda, een hele goede avond.
2: Hi.
1: Hi, wat fijn dat wij even kunnen bellen.
2: Ja, zeker.
1: First things first, voor de mensen die het niet weten, wat is femicide eigenlijk?
2: Femicide is de moord op vrouwen puur omdat je dus vrouw bent.
1: Ja.
2: En wij maken ons als Femicidefonds dus hard voor het voorkomen van femicide. Maar ook voorlichting geven over inderdaad wat is nou femicide en hoe kunnen we het voorkomen.
1: Ja, inderdaad, want hoe kunnen we het voorkomen? Nou ja, het is best een heftig eindpunt, femicide. Het komt bijna nooit uit het niets. Welke signalen gaan er dan aan vooraf?
2: Er zijn eigenlijk heel veel signalen. Het begint eigenlijk al meestal aan het begin van de relatie. Dat je merkt dat bijvoorbeeld de partner heel graag controle uit wil oefenen op de vrouw. En dat gaat best wel ver. En je mag bepaalde kleding niet dragen of niet naar bepaalde plekken toe. Niet meer met mensen omgaan waar je vroeger wel heel veel mee omging. Dat soort dingen. Maar ook echt de klassieke love bombing. Dus dat je eerst echt denkt van ik heb echt de man van mijn leven veroverd. Hij is super lief en geeft me heel veel complimentjes en liefde en cadeautjes. En dan zeg maar gedurende de relatie verandert dat steeds meer. En zie je dat er een hele dwingende controle komt.
1: Ja.
2: Mishandeling. Nou ja, heel veel fases. En dan op een gegeven moment kom je dus bij de laatste fase, femicide. En dat is dan dus de moord op het slachtoffer.
1: Ja, en als je al deze signalen opmerkt bij je eigen partner of misschien een partner van een naaste van je, wat doe je daar dan aan?
2: Ja, het beste is natuurlijk om diegene uit die situatie te trekken.
1: Ja.
2: En zoveel mogelijk mensen ook dat op een liefdevolle manier doen. Alleen het is vaak heel moeilijk, omdat het slachtoffer het zelf vaak ook heel moeilijk vindt om weg te gaan. En heel veel angsten heeft voor de gevolgen van niet alleen zijzelf, maar ook haar naaste, als zij dus weggaat bij zo'n abusive partner.
1: Ja, precies. Hey, om aandacht te vragen voor dit verschrikkelijke geweld tegen vrouwen startte jij vorig jaar de Mars tegen Femicide. En aankomende zondag is er weer een Mars. Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat deze Mars er ook dit jaar weer is?
2: Nou, omdat er nog heel veel geweld tegen vrouwen plaatsvindt. Als je kijkt naar wat er alleen al de afgelopen week weer gebeurd is met die vrouw van de Ridderkerk die met haar baby van het balkon af is gesprongen. Ja, en dit zijn simpelweg nog de feiten die wij horen op het nieuws. Maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel achter gesloten deuren. Heel veel vrouwen zijn bang, weten niet wat ze moeten doen. Dus wij willen gewoon meer bewustwording creëren voor femicide. En dat het echt moet stoppen.
1: Ja, wat is er nodig om dit echt te laten stoppen?
2: Nou ja, wat ik al zei, ik denk dat voorlichting heel belangrijk is. Dus bijvoorbeeld, wij gaan ons inzetten op voorlichting op scholen, bij artsen, verloskundigen, kraamzorgers, zodat zij ook de vroege signalering zien. En dus in kunnen grijpen als zij denken van het gaat helemaal mis in deze situatie. En anderzijds willen wij huizen gaan bouwen waar vrouwen met hun kinderen terecht kunnen rechtstreeks, zodat ze niet steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook omdat de blijf van mijn lijfhuizen eigenlijk allemaal vol zit in Nederland. En die vrouwen dus echt een veilige plek te bieden, dat als ze de moed hebben om weg te gaan, ze ook echt nooit meer terug hoeven.
1: Ja, duidelijk. Ja, Tilda, super bedankt voor het bellen.
2: Ja, heel graag gedaan. En ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zondag op het Domplein in Utrecht om 1 uur.
1: Ja, zeker. Dankjewel. En kijk ook voor meer informatie op femicidefonds.nl of check de FunX website.

0: Central C door je speakers hier on the block bij Funix. Dit was Doja.
1: Funix. Naomi.
0: Ja, ik wil het even nog één keer met je hebben over Lowlands. Ja, zoals ik je eerder al vertelde, stond ik het hele weekend op Lowlands. En ja, na een weekend stunten was de rit naar huis ietsje minder. Nou, moet je je voorstellen, 4 dagen amper geslapen. Natuurlijk niet compleet nuchter gebleven. Vreselijk gegeten. En dan zit je opgevouwen in de trein naar huis op maandagochtend. En ja, het regende. Ja, het enige wat je dan nog in leven houdt is goede muziek. Nou, voor mij is dat bijvoorbeeld Bounce van Rema. En nu pas ik hem door naar jou. Ik ben wel heel erg benieuwd. Welke tune geeft jou nou echt de energie als je het nodig hebt? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. En aangezien ik nog steeds een beetje moe ben, dit is Rema. En ik ben heel erg benieuwd naar die van jou. Nou,

0: afgelopen maandag kwam ik terug van Lowlands. Nou, je kan je voorstellen dat ik echt helemaal kapot was of eigenlijk gewoon nog steeds ben. Nou, het enige wat je dan nog in leven houdt is goede muziek. Nou, een banger die mij echt wakker kan houden is de tune die je net hoorde, Bounce van Rema. Maar ik was ook heel erg benieuwd naar jou. Welke tune geeft jou nou echt energie wanneer je het nodig hebt? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Nou, en de Jallo kwam me toch met een banger?
1: Hey Naomi, ja, zijn er wel heel veel nummers hoor. Maar ik ga nu voor Shutdown van Frenna of FB.
0: Hele goeie gaan we doen.

Jade Lounder in speakers op deze misschien wel laatste zomeravond van het jaar. Je hoorde er met Pretty Girl Summer hier on the block bij Phonics. En nu Ira Star. Dit is Tornado.

Lassa is CSB en Bart of zo door je speakers hier aan de blok. Dit was Aura Check. Hey, er ligt misschien iets bij jou thuis in een la waar je nooit meer naar omkijkt. Terwijl het in Kenia iemands leven compleet kan veranderen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: I said,

0: 29 augustus. More than Noordin.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Unix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets...

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. FC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. FC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Hartstikke gezellig. Dit is Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani met Love.

0: the block.
1: Hier in Nederland belandt een oud hoorstoestel misschien snel in een la of ergens anders achter in een kast. Maar in Kenia kan precies datzelfde apparaatje een leven compleet veranderen. Ja, dat is waar de Rotterdamse stichting We Hear For You zich voor inzet. Zij zamelen oude hoortoestellen in om ze vervolgens een tweede leven te geven in Kenia, zodat ze daar ook betere hoorzorg krijgen. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is de oprichter van de stichting, Benjamin. Een hele goede avond.
2: Goeie avond, dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, super fijn dat je er bent. Hey, je bent recent voor de stichting naar Kenia geweest. Neem ons eens mee op die reis. Wat heb je daar meegemaakt?
2: Nou, laat ik beginnen dat ik ongeveer een jaartje bezig ben geweest met voorbereidingen om naar Kenia te gaan.
1: Heel wat, ja.
2: Dat is zeker heel wat. En dat betekent oude hoorapparaten verzamelen. Donaties binnenkrijgen om uiteindelijk mijn reis te kunnen doen.
1: Ja.
2: Afgelopen maart ben ik afgereisd naar Kenia. En wij hadden eigenlijk gewoon als doel gesteld, wij willen 20 tot 25 mensen, liefst kinderen, maar ook gewoon volwassenen, slechthorenden, willen we voorzien van hooroplossingen.
1: Mm-hmm.
2: En ik moet eerlijk zeggen, als we terugkijken naar wat we hebben gerealiseerd. Nou, allereerst, op het moment dat we daar kwamen, we werden echt met open armen ontvangen. Minister van Gezondheid, de KNO-arts, echt van iedereen heb ik gezien. En we werden op de foto gezet, er werd een heel artikel geschreven. Dus het was gelijk een heel fijn gevoel. We waren daar gewoon welkom. En op het moment dat ik daar aankwam, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, we hebben daar alle aanpassingen gedaan. Nou, dat was eigenlijk, je kan je niet voorstellen. Het was echt een nieuwbouw, niks was er. We moesten onze tafeltjes, onze stoelen, moesten we eigenlijk bij elkaar verzamelen om daar onze werk te kunnen verrichten. En als ik terugkijk naar wat we daar hebben kunnen realiseren, en als we kijken naar wat we hebben gerealiseerd, als ik één moment bijvoorbeeld erbij mag pakken. We hebben een jonge dame, Nekeza heet zij, 12 à 13 jaar oud. En zij heeft eigenlijk het gehoorverlies van bijvoorbeeld een dame van 75. Dus best wel een flink gehoorverlies. En op het moment dat we bezig waren met het aanpassen, toen zei mijn collega met wie ik nou samenwerk, die zei tegen mij, staat hij al aan? Ik zei, nee, hij staat nog niet aan. Ik druk op enter en we zien haar glimlachen. En dat was echt het mooiste moment. En eigenlijk als je kijkt naar al onze voorbereidingen, ja, dat is geweldig. Daar doen we het eigenlijk voor. Dus dat willen we meer.
1: Ja, prachtig. Heel mooi hierover verteld. Hey, wat drijft jou om dit met zoveel passie te doen?
2: Als ik kijk naar wat wij hebben in Nederland en hoe goed wij het hebben, dan vind ik het altijd schrijnend als ik kijk naar in Afrika. Mijn link met Afrika, ik zeg altijd, mijn vader is geboren in Zuid-Afrika. Als ik in Afrika ben, dan voel ik mij fijn, maar ik zie ook heel veel armoede. En dan denk ik van waarom hebben wij het zo goed en wat kunnen wij betekenen voor hen? Dat wij ook ons steentje kunnen bijdragen om iets te kunnen betekenen voor hen.
1: Ja, mooi. Hey, binnenkort ga je weer een reis maken naar Kenia. Stel je voor iemand luistert en denkt, ik heb nog een oud hoortoestel liggen. Hoe kan diegene dan helpen? Kan dat gewoon op de post?
2: Ja, met de post kan uiteraard.
1: Ja.
2: Maar we hebben op onze website hebben wij eigenlijk alle locaties staan waar de inleverdozen staan. Nou, dat is natuurlijk super welkom. Ken je iemand weet je dat iemand bijvoorbeeld een hooroplossing heeft die bijvoorbeeld niet gedragen wordt? Ja, voel je vrij en lever het gehoorapparaatje in. Want wat wij hier niet gebruiken, kunnen wij heel graag inzetten voor mensen die het daar heel erg hard nodig hebben.
1: Ja, duidelijk. Hey Benjamin, super bedankt. Ik vind het prachtig hoe je hierover vertelt en al het werk dat je doet. Dus heel veel succes daarmee.
2: Dankjewel, super.
1: Ja, wil je nou helpen of gewoon meer weten? Check dan de website van We Hear For You of de link op de FunX website.

0: TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen. Of
0: video's die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Naomi.
1: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dat vind ik oh zo gezellig. En luister eens, het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. En luister, echt van alles is welkom. Dus, welke tune wil jij zometeen horen? Een classic, een nieuwe, een Nederlandse, een Engelse, een Spaanse, een Oezbeekse, een slow jams. Nou, of heb je juist een oppeppertje nodig? Luister goed, alles is welkom. Dus, stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wat jij horen wil.

0: Spencer en Chirac, we're all gonna make it.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block en het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij jouw verzoeknummertje sturen in de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik hem dan. Nou, en vanavond is de eer aan Rick. Rick, vertel eens.
2: Hallo, lieve Naomi.
0: Hallo.
2: Zou je alsjeblieft van mij willen draaien? Meneer Boef met Habibi. Ik ben weer op mijn werk. Kan ik even knallen, want ik heb nog 3 auto's te doen. Daarna kan ik naar huis toe. Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft, werk ze nog, meneer Boef, met Habiba.

Ed Lauren met Hoog. The Block met Naomi. Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Jaden uit Amsterdam. Die zegt, hoi Naomi, ik heb een relatie. Allemaal prima, niks geks. Nu, laatst ging ik bij mijn leidinggevende even wat eten, omdat ik promotie had gemaakt. Mijn leidinggevende is 20 jaar ouder, maar nog steeds een toppetje. Ik zou er nooit werk van maken, want mijn vriendin is de allermooiste ooit. Nu, na het diner met mijn leidinggevende liepen we door de straten van Amsterdam. En er keek een guy me aan en gaf me een duimpje omhoog en een teken van respect. Hij dacht waarschijnlijk dat ik met mijn vriendin of vrouw liep, maar dat was mijn collega. Ergens dacht ik, thanks bro, lobby, maar fucka, dit is niet mijn vriendin. Mag ik mij hier wel of niet goed over voelen? Nou, daarom vraagt Jaden zich af, is het lid of is het shit om te genieten van het compliment dat je naast een mooie vrouw loopt? Jaden, er zijn een aantal dingen in het leven die mij boos kunnen maken. Waarbij ik denk, waarom doen mensen dit? Zeker, waarom doen mannen dit? En dit is een van die dingen. Stel je voor, je loopt op straat, je ziet een mooie vrouw. Waarom complimenteer jij dan niet die vrouw? Waarom complimenteer jij die man alsof hij een soort van een of andere jager is die een prooi heeft gevonden, daarmee aan de hand loopt en dat dat de persoon is die je moet complimenteren? Ik kan daar niet tegen, ik begrijp het niet. Dus bij mij is het eigenlijk gewoon een heel simpel antwoord op deze kutvraag. Is het lid of is het shit om te genieten van het compliment dat je naast een mooie vrouw loopt? Is altijd shit. Of het je vriendin is, of het je moeder is, of het je collega is. I don't give a fuck. Ik vind het heel erg raar. Nou goed, dat is mijn mening. Ben benieuwd of jij nu nog met je mening durft te komen. Laat het me even weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om te genieten van het compliment dat je naast een mooie vrouw loopt?

eerste van deze week. Nou, als je nog steeds niet weet hoe die heet. Dit was Ben Binna. The Block met Naomi. Ja, Jaden kreeg van een vreemde props omdat hij dacht dat zijn oudere leidinggevende zijn partner was. Hij vond het stiekem eigenlijk wel een lekker compliment, maar hij vraagt zich af of hij zich daar wel goed over moet voelen. Jaden vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om te genieten van een compliment dat je naast een mooie vrouw loopt? Ja, ik was hartstikke duidelijk weer dat ik het gewoon... Ik vind dat zo vreemd gedrag van mannen, dat je denkt, mooie vrouw, ik ga de vent daarnaast complimenteren. Echt, ben je 10.000 keer op je hoofd gevallen of zo? Nou, ik vind het dus shit. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je laten weten in de NPO Luister-app. Ja, mijn naamgenoot Naomi die zegt ook dat het shit is. Ze zegt ja, vooral als je trots bent omdat die man dacht dat jij een oudere vrouw had gescoord. Dan zou ik mezelf toch even aankijken. Ja, het is ook heel erg vreemd inderdaad. Ryan zegt, bro kreeg één duimpje en heeft in zijn hoofd ineens de Champions League gewonnen. Lid hoor, gun hem dat moment. Ja, als hij het zo zegt, dan denk ik, oké, cute. Maar maak er niet een te groot ding van. Nou, en ook dat te groot ding ervan maken, daar is Selma het mee eens. Laat weten in de NPO Luisterapp. Je geeft veel te veel betekenis aan die duim. Die vreemde is het hele moment waarschijnlijk 3 seconden later alweer vergeten. Dus het is gewoon shit. Selma zegt tegen Jaden, chill met je ass, je doet veel te cool. Dani die snapt het wel, die zegt, ja die guy keek gewoon van lekker bezig maat. Je weet dat hij het verkeerd begreep, maar die props zijn al binnen, dus Dani vindt het lit. Oeh, dit maakt het zo moeilijk. Want mijn naamgenoot Naomi die vond het shit. Selma vond het shit en Ryan en Dani vonden het lit. Dit is zo interesting, dus eigenlijk de vrouwen zeggen shit en de mannen die zeggen lit, dacht ik. Want ik vond het natuurlijk ook shit. En ik ging net even volledig op jouw rant. Hè, hoe belachelijk het is om vrouwen zo... zo te reduceren tot het object. En te doen alsof ze een prooi zijn. Waar je dan een man voor gaat complimenteren. Ja, dat maakt me woest. Maar Johan liet weten in de NPO Luister-app dat hij het met mij eens was. Hij zegt, ik ben het helemaal met jou eens, Naomi. Fijne avond. Johan, dankjewel. Jij ook een hele fijne avond. En dit maakt, als ik kijk naar de NPO Luister-app, als ik luister naar de Funix Fam van vanavond, als de vraag is, is het lit of is het shit om te genieten van een compliment dat je naast een mooie vrouw loopt, is het antwoord...

0: Walid, Ronnie Flex en Noor. On the block by Phonix. Ja, dit was Ik Haat Je.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, ja, ja, het is bijna 10 uur, dus dit was hem weer. De Blok voor de mooie donderdagavond. Het was weer gezellig, het was weer leuk. En denk je nu, nee Naomi, ga niet weg. Sorry, ik ga wel weg, maar ik laat je niet alleen achter. Nee, Phonix Vibe staat voor je klaar. En ik check jou maandag weer. Kus!

0: wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: funx.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funx Afro. Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het straktrekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 29 augustus. More than Nordin.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
3: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
2: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. I got it.

Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump...